0: In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20.
1: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: 5 uur.
1: In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het nast wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20.
0: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw

0: 6 uur.
1: In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zegen van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Kaching. Corendon.
5: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big-up knuffels. We doen met je mee, Plus.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Thuisbatterij.
13: Einde salderingsregeling.
14: Terugleverkosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
22: Opgelost, autotaalglas.
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Ja, goedemorgen. Je zondagochtend start zo meteen met Prince en Phil. Collins komt er ook aan en nu het nieuws van bijna 7:02 met Jeroen Hazewinkel.
28: In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens een arrestatie overleden nadat hij niet goed werd.
0: Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, naar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
6: Glashelder. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Mama.
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
13: Mama, een kleurplaat.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Mama.
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boekje

0: Goedemorgen.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sylvan Stoet.
0: Nou, blijf lekker in je bed liggen, want mijn dochter zegt het al, het is buiten.
2: Rotweer!
0: Ah! Ja, het is rotweer. Het is een beetje miezerig. Het is... Dat is een beetje het weer buiten. Dus nou, fijn dat je erbij bent deze ochtend. Ben je wel onderweg? Zit je in de auto? Rij voorzichtig, want het kan een glas zijn. Beetje dat miezerig momenteel. Het is de zondagochtend hier bij Radio 10. Het is alweer de 13e september. Gaat sneller, hè? Vandaag Racing Day in Spanje. Op de nieuwe Madring. De Madring, hè? Bij Madrid is dat. En er zijn heel wat auto's uit de bocht gevlogen tijdens de sprintrace en zo, geloof ik. Dus het wordt wat. De race begint om 3:00 vanmiddag. Ja, en dan het grote weekend van Celine Dion, hè. Ze had geen betere stad kunnen kiezen dan Parijs voor haar comeback. Want Frankrijk omarmt haar gisteravond. En dat gebeurt allemaal in de La Défense, in de La Défense Arena. En dat klonk ongeveer zo. Dit klinkt allemaal hartstikke goed. Tijdens de optreden vloog ze wel een paar keer uit de bocht met haar stem. Maar goed, ze heeft zich snel herpakt. En de band omarmde haar ook. En dat hielp haar ook om wat extra kracht te krijgen. Ja, de track die je zo gaat horen, die zorgt aan het eind van de avond voor de nodige ontlading. De arena zong en danste mee. Ja, geen betere plek voor haar om deze plaat ook te zingen. Hopelijk houdt ze het vol, hè, want ze moet nog 15 shows doen. Celine Dion en Pour que tu m'aimes encore. Dit is Celine Dion, hier bij 10.

0: Oh, niet overal?
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Niet overal hoor je het. Wacht eventjes, joh. Ja, dat is wel heel bijzonder. Niet overal. Ik heb het over... ik zei net, ja, het is aan het regenen. Het is druilerig buiten. Maar ik krijg ook appjes binnen.

bij Roos zie ik een soort oranje lucht. Pepito heeft er ook zin in, zegt Agatha Groesma. De hondje. En ook daar is het droog. Ja, wel wat wolken. En Frank zegt, ja, hallo, hier in Schravenhagen, Den Haag. Is het ook mooi weer. De zon komt door de wolken heen. Maar, gelukkig, Jolande zegt Silvan, vreselijk weer, hè? Vreselijk weer. Kan je een toepasselijke draaien? Nou, dat doen we zeker. Want niet overal is het dus droog, kennelijk. Gelukkig ook het regen hier gedaan.

0: Zangeres Do hoorde je hier bij Radio 10. En Heaven, ja, zat een zware nacht, dat hoor je duidelijk. Zeg, zometeen een plaat waar ook dit stukje in zit. Oh, lekker hè? Ja, die plaat komt eraan. En ook Lady Gaga hoor je zo dadelijk hier bij Radio 10. Plus, je lacht om 8:50. Vandaag René van Meurs.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Goedemorgen, Radio 10 maakt je wakker. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Niet overal, hebben we net gemerkt. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droog en klaar het op. Tot tussen de 18 en 20 graden. Max hoor. Dus het wordt wel langzaam frisser. De blaadjes vallen, laat ik zo zeggen. Headlines krijgen nu Jeroen Hazewinkel. Die praat je bij. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi.
3: In Rotterdam-Zuid is een man overleden nadat hij was aangehouden door de politie. Ze gingen achter hem aan omdat hij waarschijnlijk een fatbike had gestolen en geen legitimatie bij zich had. De Rijksrecherche doet onderzoek. Twee zwaar gewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op foto's te zien. En 13 mensen die waren betrokken bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag nog zeker 5 mensen aan in Nederland. In Zwitserland liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis.
2: Ja, mocht jouw familie of vrienden daarbij betrokken zijn geweest, heel veel sterkte en beleven met

0: Want ze is moeder geworden, hè? Lady Gaga. Lady Mama is eigenlijk geworden. En Always Remember Us This Way bij Radio 10. Het is, even kijken. Oh, is het 7:50 alweer?
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, eigenlijk officieel 7:50. Maar goed, hey, die ene minuut, toch? Maakt niet uit. Het is tijd voor een man waar ik aan moest denken. Want ik ging gisteren naar die winkel toe, waar hij het over heeft. Ik liep een beetje te struinen, een beetje te vervelen. Ik dacht, nou, laat ik dan maar even daarheen gaan. Maar ik moet er ook bij zeggen, wat heb je nog meer voor winkels? De Xenos is ook goed en de Hema ook. Maar hij heeft het dus over de Action.
2: De Action is super eerlijk. De Action is winkel, etalage en magazijn in één. Ik moest een keer een cadeautje kopen voor een vriend die ik niet echt mag. Nou, dan ga je naar de Action. Ik had allemaal zooi verzameld. Ik stort dat uit op die kassaband en die cashière begint te scannen. Een emmer stoepkrijt. 5 kilo vislood. Een stijgenhouten vogelhuis. Botanische plantenvoeding. 12 paar beige wandelsokken. Hondenbrokken. 2 semi-transparante kussenslopen. Een antraciete geodriehoek. Een balpen die smaakt naar aloe vera. Een sport-BH voor kleuters. Tuinmeubelen voor in de woonkamer. Shampoo gemaakt van slakkenslijm. Deodorant in de vorm van een geurkaas. Een geurkaas voor onder je oksels. Aluminiumfolie met aardbeiensmaak. 4 lege AA-batterijen. Een vibrator met het gezicht van Henny Huisman. Het getal 10. De kunstheup voor een Russische hamster. Komkommers met een ochtendhumeur. De as was... De as van Sugarly Hooper. Mijn kamp met de tekeningen van Dick Bruna. En een koptelefoon van het merk Zoomsam. En dat allemaal voor maar €6,40.

Elton John, Rocket Man. Honky Chateau. Je bent bij het station met de grootste iets alle tijden. Het is zondagochtend. Stoet hier, maak je wakker tot 10 uur elke zondagochtend. En zometeen gaat de phone in weer open. Als je even iets kwijt wil, je wil iets melden... of je wil even iets bespreken met me, mag allemaal 0909-300-1010. Dat is ons telefoonnummer, dus 0909-300-1010. Gaan we zometeen over een klein kwartiertje weer openzetten. En niet vergeten, de komende week maak je kans op reizen. Je hebt het afgelopen week al gemerkt, hè? Radio 10 staat op, reiswekker. Dan zou je denken, dat gebeurt alleen in de ochtend. Een wekker is in de ochtend. Nee, de hele dag door kan die wekker klinken. Hoor je hem, dan hoef je maar één ding te doen. Hè? Dus één ding hoef je maar te doen. Gewoon een appje sturen. En dat stuur je dan naar de Radio 10-app. Ja, ik zit even te zoeken wat voor woord je moet sturen. Staat hier niet bij je, maar... Shit. Nou goed, in ieder geval, komende week reiswekker. Gewoon even appen. En kom je in de uitzending, dan mag je een koffertje uitzoeken. Ja. Er staan hier 10 koffers in de studio. En in een van die koffers zit een reis van maar liefst 3500 euro. Ja. Dat zou toch leuk zijn, hè? Nou, dus vanaf morgen weer te winnen. In de ochtendshow gaan we bekendmaken welke reis er op deze dag wordt weggegeven. Om 6:15 gebeurt dat bij Jan Willem en bij Jeroen. Leuk, hè? De hele week weer reizen weggeven. Dat is toch tof. Dit is Sisters Let's, Last in Music.

0: leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
0: Vodafone.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten.
2: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wel wat zonnige klanken gebruiken. Nou, Enrique Iglesias ga ik zo dadelijk voor je draaien. Ook Duran Duran komt eraan. En nu het nieuws van 8 uur met Jeroen Hazewinkel.
7: De man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van 3-voudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen.
10: Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
18: Albert Heijn. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
24: Sil van Stoet.

0: van je weekend. Met de grootste hits aller tijden.
1: Radio 10.

0: 50 op je radio. Enrique Iglesias en Rhythm Divine. En Yolanda Steenbakker zegt... Oh, zonnige muziek. I love it.
1: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sylvain Stoet.
0: Het is 13 over 8. Goedemorgen. Zondagochtend. En op zondagochtend gooien we hier gewoon de lijnen open. Dan mag je bellen. 0909-310-10 is ons telefoonnummer. Dus 0909-310-10. Als je even iets leuks wil melden. Of iets wat belangrijk is. Geef het door. 0909-310-10. Met Sylvain, goedemorgen.
2: Hoi, met Stefan.
0: Stefan, goedemorgen. Brand los, heb je wat leuks te melden?
2: Ja, er is een souvenir. Is er een hele grote rommelmarkt? Is er.
0: Ga je daar staan met een tentje? Een tafeltje?
2: Nee, ik ga er niet zelf staan. Ik ga er wel als bezoeker naartoe, samen met mijn dochter. Ik vind het altijd wel leuk om die tweedehands rotsen te bekijken.
0: Ja.
2: En ze gaan het een hele grote indoors rommelmarkt zijn.
0: Leuk man.
2: In de Silverdome in Zoetermeer.
0: De Silverdome in Zoetermeer. En waar zoek jij dan naar? Naar Pokémon plaatjes of zo?
2: Nee. Ik kijk meestal gewoon naar oud gereedschap. En van die metalen dingen die je leuk in de tuin kan ophangen. En dat soort dingetjes. En mijn dochter kijkt naar van alles en nog wat.
0: Leuk. Nou, vanaf 9 uur zei je in Zoetermeer.
2: Ja, vanaf 9 uur tot 4 uur in Zoetermeer.
0: Hierbij doorgegeven, dankjewel.
2: Helemaal top, dank je. Hoi.
0: Nog eentje doen? Ja? Oké. Radio Team met Sylvain, goedemorgen.
3: Met Esther van Balen, wat thuis.
0: Esther van Balen, goedemorgen.
3: Afgelopen woensdag 9 september start het openbaar vervoer.
0: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja. En ik was vrij van het werk.
0: Oh, hadden ze je vrijgegeven ervoor?
3: Nee, ik heb zelf gedaan hoor, dus ja.
0: Oké, wat heb je gedaan die woensdag?
3: Ik heb schoongemaakt. De koelkast heb ik schoongemaakt. Eerst ijsvrij gemaakt en daarna de koelkast zelf.
0: Oh, de vriezer?
3: De vriezer, ja. Er zat nog wel een laag ijs in.
0: Kijk, en wat bewaar je allemaal in je vriezer? Wat koop jij zoal in?
3: Macaroni groente heb ik gedaan, nasi groente.
0: Ja.
3: Dat weeg ik af en dan doe ik het in de vriezer.
0: Die heb je al gekookt dan natuurlijk?
3: Nee, ik heb het er zo in gedaan. Dat kan best.
0: Oké.
3: Ja.
0: Hey, vandaag, wat ga je doen op deze zondag?
3: Ik ga zo weer koken natuurlijk. Ik heb rundvlees uit de vriezer gehaald. Gisteren heb ik weer goudrinnen gehaald. Ga ik weer appelmoes maken.
0: Oh, lekker stampen. Hè? In een potje.
3: Ja.
0: Ik wens je een hele fijne kookzondag.
3: Ik had donderdag Code van Koppers gezien.
0: Ja.
3: En er kwam Jeroen Nieuwenhuis en Gijs Tafelman in koor.
0: Ja, die zaten erin, hè?
3: Ja, maar die hadden helaas verloren.
0: Ik heb het einde niet gezien, hè? Het einde, ja, hebben ze verloren. Ach, jammer.
3: Ja, van de influencers, van die dames, ja.
0: Ja, zo'n tv-programma is dat, hè?
3: Ik ging ervoor zitten, dus ja.
0: Ja. Nou ja, dat is ook de beste manier
3: toch. Als Radio 10 ervoor is, ga ik ervoor zitten.
0: Heel goed. Esther, we gaan naar de muziek, ja? Want daar zijn we ook voor, hè? Qua Radio 10, toch?
3: Ja.
0: Maak er een fijne zondag van, hè?
3: Dan, ja.
0: Dag!
3: Dag, Sylvain.
0: Hier weer de piep.

0: Ja, dan weet je, dan ben je bij Radio 10. Hè. Thank you for the music. En we zijn niet eens klaar nog, moet je voorstellen.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Tijd om wat weg te geven. We hebben een officiële herfstparaplu van Radio 10 klaar liggen voor je. Misschien leuk om even binnen te slepen, binnen te harken. Je hoort zo'n grote hit, die stopt ineens. En dan is het in principe de bedoeling dat je hem afzingt. Nou, hoe doe je dat? Daarvoor heb je alleen maar één ding nodig. Dat is de Radio 10-app. Er zit een WhatsApp-functie op. En klik erop, op een microfoontje. En zing hem af, letterlijk. Ik hoor graag je stem. Dus één keer de opgave, nou misschien wel twee keer. Dit is de opgave. Goed luid. Let op. Dan kom jij met je stem. En nogmaals, de inzet is niet mis. Namelijk een officiële herfstparaplu van Radio 10. Er zijn er maar een paar van gemaakt. Hè? Dus echt unieke collectors items. Geef het door via de app van Radio 10. Nog één keer. Hoe gaat dat nummer ook weer verder? Nou, ik hoor graag van je. Durf je het aan? Ik daag je uit hierbij.

0: voorbij. Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
4: Kaapverdië, 5 sterren all-inclusive, al vanaf €999.

Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ja, wordt het weer ook een beetje jippie-ja-ja-jippie-jippie-jé? Dat is een grote vraag. Vanochtend is het grijs, vooral het midden en het zuiden af en toe wat regen. Vanmiddag klaart het op en het westen ook nog een beetje zon zelfs. Het wordt 20 graden. Er zijn geen files, dus stel door naar de headlines. En die krijg je van Jeroen Hazewinkel. Jeroen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Rijksrecherche zoekt uit wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Een man overleed kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. En er zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden dat het bij de ontsporing van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk om opzet ging. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Ruim 40 mensen raakten gewond.

0: daar sta je dan te schuifelen met de stofzuigerslang in je handen. Lionel Richie en Do It To Me One More Time.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Gini Westra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen richting de kerk, hè? Om 10 uur.
2: Ja.
0: Die gaat het beginnen.
2: Ja.
0: Zit je dan voorin of achterin?
2: Achterin.
0: Ja?
2: Terwijl je meestal zit ik achterin de kerk, ja.
0: Terwijl je kan zo goed zingen, want dat heb ik net gehoord.
2: Ja, joh.
0: Ja, je hebt een appje gestuurd voor het spelletje. Je zingt ze allemaal mee. Ja. Dus je kan ook wel een keer voorin gaan zitten, hoor, denk ik. Met jouw zangcapaciteit.
2: Oké.
0: Ja, maar goed, dat mogen de luisteraars zelf bepalen. Je hoort zometeen een grote hit. Die stopt ineens, Gini. En de bedoeling was dan af te zingen. Nou ja, jij kende de band wel, toch? Of niet?
2: Jawel, zeker.
0: Wie waren het dan?
2: Dat was Golden Earring.
0: Ja, Golden, jammer, hè. Dat is, een mooie tijd geweest, hè, van die mannen.
2: Zeker, ja.
0: Kijk of jij een achtergrondzangeres had kunnen zijn. Dit is

0: stopt het hier?
1: En de rest.
0: Oh, nee, gewoon dit.
1: Ja, nee, dan heb ik weer zoiets van, dan kan ik die zin weer niet helemaal volledig afmaken. Dus laat me stoppen.
0: Oké. Dan doen we hem nog even één keer. En dan nog even alleen. Dus dat stukje nog één keer. Nog één keer. Dus, komt hij aan, hè? Even voor de app, hè? Daar gaan we. Ja, Gini!
1: We got a thing that's called radar love.
0: Ah, ik keur het goed ook. Ah ja, joh, hartstikke goed hoor, Gini. Hè? Toch twee keer gezongen voor de prijs van één. Dat is mooi, hè? Kost ons maar één prijs. Maar ja, dus twee keer zingen. Gini, ja. Je krijgt een officiële Radio 10 paraplu. Ik wens je een hele fijne zondag en fijn dat je... Wat zeg je?
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Ja, lekker hè, voor de herfst die eraan komt. Blijf
1: ja,
0: de,
1: precies, ja.
0: Blijf je wimpers droog. Hey, ja. Dankjewel voor het meedoen.
1: Doei, jij ook. Dag. Doei, hoor.

Nelly Furtado, Powerless. Nooit gehoord van een powerbank, denk ik. Het is 9 voor 9 bij Radio 10. En als je denkt van, nou, ik kijk naar buiten, het is een beetje zo'n druilerige zondag. Nou, niet overal, er komt wel wat zon doorheen, hoor. Maar het is wel een beetje zo'n natte dag. En goed nieuws, want vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer omhoog. Zeker nog op Prinsjesdag. Wat is dat dinsdag? Is Prinsjesdag. Was ik alweer vergeten, want de derde dinsdag van september. Prinsjesdag lokaal 27 graden zelfs. Dus het gaat toch echt een soort nazomer worden. We maken het goed met je, hoor, vandaag qua muziek. Zit je helemaal goed. Deze bijvoorbeeld heb je lang niet gehoord, hè. Ray Parker Jr. met Slimy, weet je wel.

0: zometeen nog een hele mooie top 4000 muziekmythe en drie dingen die je gisteren niet wist.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
17: Ja!
16: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Waar je zo meteen wakker wordt met Johnny Hayes Jazz, ook Bon Jovi ga ik voor je opzetten. En nu het nieuws van 9 uur, Jeroen Hazewinkel praat je bij.
1: De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Er werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Pons Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverd kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
14: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling... leiderschap. Sinds 1947.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Deze week, de Radio 10 staat op reis.

0: rozen.
1: Moet ik er niet aan denken. Bed vol met rozenblaadjes. Echt. Ik vind beschuitkruimels vervelend, maar rozenblaadjes, dat geeft ook af en zo. Nee, dat,
2: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
1: Ja, romantisch ben ik niet, dat hoor ik al. Goedemorgen, welkom. Je bent bij Radio 10, de Weekend Ochtendshow. Met Jeroen en Jan-Willem door de week. En het weekend hoor je Stoet hier. Vandaag Racing Day, hè, Formule 1. Op de nieuwe Madring in Madrid gaat die plaatsvinden. Het is een heftig circuit. Het is een nieuw circuit. En, maar goed, Max heeft het goed gedaan. Een goede kwalificatie voor Max. P3 gaat hij van starten, dus derde plek. Hij zichzelf is een geweldig resultaat. De auto voelde heel goed in de kwalificatie. Ik kon de bochten aanvallen zoals ik wilde. Nou, dat gaan we vanmiddag meemaken. Vanaf 3 uur is die race te volgen. Verder vandaag stemt Zweden in de parlementsverkiezingen. Het is de slotdag van de Europese kampioenschappen 3x3 basketbal. Ja, mag ook wel eens even gemeld worden. Het wordt ook veel gebasketbald. Zometeen 3 dingen die je gisteren nog niet wist. En ook nog een hele mooie top 4000 radio-team.

0: op de radio. Radio 10. Radio. Radio. Ja, weet je, als je bij de radio werkt, is elke plaat met radio erin is een hit, wat dat betreft, toch? Ja.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: In Sevilla kan een potje domino op een horecaterras verboden zijn. De reden is verrassend genoeg niet het gokken, maar het geluidsoverlast door het gekletter van die steentjes. Ja, het is een heel irritant geluid, dat kan ik me voorstellen. In Zuid-Australië is het strafbaar als je expres een bruiloft verstoort. Ook begrafenissen mag je niet verstoren. Dus even nadenken als ze tijdens het trouwen roepen: spreek nu of zwijg voor altijd. Ik zag gewoon mijn mond als ik jou was. Ja, en de zanger die je zo gaat horen is een enorme wijnliefhebber. Altijd al geweest. Vooral na het succes van Year of the Cat kocht hij een huis in L.A. in Los Angeles. En daar liet hij een wijnkelder aanleggen die uiteindelijk zo'n 3000 exclusieve flessen bevat. Deze oude zuipschuit. We gaan hem even ontkurken. Zo, ja. Hupsakee. Ik heb het over Al Stewart. Dit is On the Border.

0: Twee broers die altijd ruzie hebben, scoren toch een wereldhit. Over welke plaats het gaat, hoor je zometeen in de top 4000 muziekmythen.
1: De vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: 5 sterren all-inclusive al vanaf €579.
1: Corendon. Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Nu, bij Spar in de Buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor €13,99. Dus, even opstarten, even sparren.

0: Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi, fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muesli.

0: Bijbel.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu

0: lang luisteren Radio 10. En ja, daar zijn vrienden voor, toch?
1: Top 4000 muziekmythe.
0: Twee Engelse broers zien het allebei even niet meer zitten. Ze werken nu al een paar weken aan een nieuw album van hun band, maar tot nu toe heeft dat maar één ding opgeleverd: knallende ruzie. De broers kunnen het maar niet eens worden over de nieuwe liedjes die ze geschreven hebben. De ene vindt de tekst niet leuk, de andere de melodie niet. Het is allemaal niks. En zo gaat het deze keer ook. Die ene broer, Noel, die heeft een tekst geschreven. En die laat het lezen aan zijn andere broer, Liam. Die reageert zoals gewoonlijk niet erg enthousiast. Ja, het is een nummer over mijn geliefde, probeert Noel nog uit te leggen. Maar Liam vindt het helemaal niks. Wat? Een liefdesliedje? Ben je helemaal gek geworden? Je denkt toch niet dat ik dit soort sentimentele onzin ga zingen? Noel haalt zijn schouders op. Nou, ik denk dat het best wat zou kunnen worden, zegt hij nors. Bovendien, heb jij nog een beter idee dan? Nee, hè? Met een hoop tegenzin en gescheld gaat hij toch maar de studio in en zingt het nummer in. Een uur later is het nummer af en staan de broers ernaar te luisteren. Zie je nou wel, zo werd het altijd bij jou, zegt Noel tevreden tegen zijn broer. Als ik je een beetje kwaad heb gemaakt, hè, dan zing je veel beter dan normaal. Liam moet zijn broer uiteindelijk wel gelijk geven. En stiekem is hij best wel blij met het resultaat. En zo groeide die zogenaamde sentimentele onzin van Noel uit tot een wereldhit. Sterker nog, door dit nummer werd de band Oasis van de broers Liam en Noel Gallagher het gezicht van Britpop van de jaren 90. Het is de top 4000 muziekmythe van Wonderwall.

0: This World Is Our Home hoor je bij Radio 10. En zo langzaam kruipen we naar de zondagochtend koffie met Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt je speurneus weer bij je, zie je?
1: Ja, als altijd ben ik natuurlijk weer op zoek naar die persoonlijke verhalen van jullie, de luisteraars van Radio 10, bij de hits van toen. Wees welkom en spreek jouw herinnering en de plaat die erbij hoort in via de app van Radio 10. Zometeen gaan we dan in het eerste half uur terug naar 1978. Maar welke hit uit dat jaar zal ik zometeen als eerste draaien? We hebben een hit battle en jij als luisteraar bepaalt welke plaat ik als eerste draai. Wordt dat Dire Straits? Optie A of wordt het optie B Genesis? Welke hit wil je zometeen na 10 horen? Stuur A of B via de app van Radio 10. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zometeen.
0: Het gaat weer spannend worden zometeen. Veel plezier met Erik de Zwart bij Radio 10 in Erik's Top 40 Hit Dossier.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Wat een geld.
18: 18.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
22: Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden.
0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.

0: de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
9: Deze week, de radioteam staat op reis.

Goedemorgen, de zonnige ochtend in het weekend van 10... gevuld met hits en herinneringen in het Top 40 dossier. De komende half uur gaan we weer terug naar het jaar... dat Grease de absolute topper was in de bioscoop. Het jaar 1978. Zometeen hoor je hits van onder andere Gary Rafferty en Bonnie Tyler... maar eerst de winnaar van de hitbattle, Dire Straits en Sultans of Swing. Top 40.

0: Ze werd op haar 15e ontdekt terwijl ze stond te zingen bij de toiletten van een platenlabel. Ze hielp haar moeder, want die was daar schoonmaakster. Een producer die hoorde haar toevallig zingen en liet haar meteen een contract tekenen. Het gaat over Evelyn Champagne King. Je hoorde Shame bij Radio 10. En dan gaan we naar Ronald. Goedemorgen.
1: Hey Erik, goedemorgen. Er is één plaat die mij meteen terugbrengt aan ons huwelijksfeest in 1978. Er speelde een live band en de hele zaal ging los op Baker Street. Groeten, Ronald.

relatie is voor zangers en zangeressen vaak een drama voor hun carrière. Maar bij Bonnie Tyler pakte het juist fantastisch uit. Door al dat zingen in clubs in Wales kreeg ze een knobbeltje op haar stembanden. En na haar operatie in 1976 hield ze er een heerlijke, rauwe stem aan over. Bonnie Tyler hoorde je net bij Radio 10 met It's a Heartache. We kijken even naar de top 40 van 16 september 1978. Het gedrukte exemplaar ligt voor mijn neus. Op nummer 5 stond Lay Your Love on Me van Luisa Fernandez. Die zakte van 4 naar 5 en stond 8 weken genoteerd. 4 weken in de top 40, Jeff Wayne, die heeft The War. En ging van 5 naar nummer 4. Van 2 naar 3 zakte John Travolta en Olivia Newton. En John met You're the One That I Want stonden er al 16 weken in. 6 weken voor Amanda Lear en Follow Me, die steeg van 3 naar nummer 2. En 1 bleef 1, You're the Greatest Lover van Luff. Die stonden 8 weken in de top 40. Het nummer wat we gaan draaien is gebaseerd op een stock-out science fiction boek uit 1897. En Jeff Wayne was zo onder de indruk van het verhaal dat hij probeerde om het om te zetten in muziek. En het resultaat werd een grote hit in 1978. Jeff Wayne en Eve of the War.

0: was een hit in 1978. Wil jij nou ook een hit en herinnering delen? Spreek het in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen hoor je dan wat deze plaat te maken heeft met onze volgende top 40 tijdreiziger van dit uur. Tiziano Ferro en ook Simply Red komt voorbij.
1: Vakantie is voorbij, maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Egypte, 5 sterren all-inclusive. Al vanaf 599 euro. Kaching!
8: Corendon. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Alle Sik & Verf bestel je bij...
11: verfwinkel.nl. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Travel Deals Bijbel.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De Zwart. Het komende half uur gaat Erik's Top 40 in dossier terug naar 2002. Met nu Simply Red en...

0: Ze vergelijkt een giftige relatie met een slechte drugstrip. Iets waar ze uit haar wilde tienerjaren alles vanaf weet. Pink met Just Like a Pill. Het was een hit in 2002. En dat was het jaar waar Niels mooie vakantieherinneringen aan heeft. Goedemorgen, Niels.
1: Goedemorgen, Erik. Ik moet terugdenken aan een vakantie in 2002. Dat was in Planes in Spanje. Er was één discotheek en daar was ik echt elke avond te vinden. Heb ik uiteindelijk ook een hele leuke vakantievriendin aan overgehouden. Die laat ook mijn vrouw is geworden. En tot op de dag van vandaag nog steeds is. En er was één liedje wat echt op dat moment ons nummer is geworden. En dat is die van Tatiana Ferro en Peridono. En het is gewoon leuk zijn als je die zo kunt draaien. Dankjewel. Goed hè, Niels.

Robbie Williams die zong met heel zijn hart de demo-versie van Feel. En toen hij dit later in het echtje ging opnemen, voelde het niet zo goed als bij de allereerste take. En dus werd de demo-versie de hit zoals we die nu kennen. Dat was een hit in 2002 en we duiken meteen weer even in het gedrukte exemplaar van deze week in dat jaar. De top 40 van 14 september 2002. Op nummer 5 stond toen genoteerd Get Over You van Sophie Alice Baxter. En die steeg vanaf nummer 6. Stond 4 weken in de top 40. 7 weken voor Jan Wayne en Because the Night. Die zakte van 3 naar 4. En van 5 naar 3 omhoog ging Complicated van Avril Lavigne. Die stond 3 weken in de top 40. 2 bleef 2. Tu es fou tu van Ingrid. En die stonden er 6 weken in. Die stond er 6 weken in. Zoals in er eentje. En 4 weken nu in de lijst. En blijven staan op nummer 1. De Ketchup Song. Dat was de hit van het jaar van Lost Ketchup. Nou, het origineel werd uitgebracht in de jaren 60 door een Jamaicaans bandje, maar dat werd geen grote hit. In de jaren 80 kwam Blondie met haar versie van het nummer en dat werd een succes over de hele wereld. Atomic Kitten deed het nog eens dunnetjes over in 2002. En die stond deze week op nummer 7 in de top 40. Je hoort hem nu bij Radio 10, The Tide is High.

De Dandy Warhols bij Radio 10, Bohemian Like You. Dat waren ze, de hits uit het jaar 2002. Zometeen maken we samen met Astrid een reis terug in de tijd met haar herinnering aan 1984. Met ook Wham, die Alan Parsons...

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disc.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot

0: Travel Deals bij Bol. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Erik's top

Goedemorgen, de zondagochtend in het weekend van 10. We gaan weer terug in de tijd naar de herinneringen van toen aan de hand van de grootste top 40 hits aller tijden. Wat is nou jouw verhaal bij een plaat van vroeger? Laat het ons weten, spreek het in via de app van Radio 10 of ga even naar radio10.nl/Erik. Het komende half uur gaan we terug naar het jaar waarin de geldautomaat werd geïntroduceerd in Nederland, 1984. Zometeen The Alan Parsons Project, maar nu eerst Wham! En Free.

0: The Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Het was in 1984 en dat was een jaar waar radiotiener Astrid heel mooi nieuws kreeg. Goedemorgen Astrid.
1: Goedemorgen Erik. Mijn herinnering is een liedje uit de jaren 1984 van Sheila E., de Belle of St. Mark. Want dat was de dag dat ik mijn rijbewijs had gehaald en ik stond op de bus te wachten, want ik moest met de bus naar huis. En ik kon niet wachten om thuis te vertellen dat ik eindelijk in 3 keer geslaagd ben voor mijn rijbewijs. En toen klonk dat liedje op mijn Walkman van Sheila E., The Belle of St. Mark. Groetjes!

Harry Jekkers die schreef het liedje voor de vredesdemonstratie op het Malieveld in Den Haag. Met zijn band Klein Orkest speelden ze het nummer daar voor maar liefst 300.000 mensen. Je hoorde Over de Muur bij Radio 10, een hit 1984. We kijken even naar de top 40 van 15 september van dat jaar. The Glamorous Life van Sheila E. die zakte van 4 naar nummer 5 in de 7e week top 40. Small Town Boy van Bronski Beat zakte van 2 naar nummer 4 en die stond er 9 weken in. 4 weken nu deze week voor Stevie Wonder en I Just Called to Say I Love You. Die steeg van 7 naar nummer 3. Ja, en die komt weer naar Nederland. Eind oktober is hij te zien en te vinden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Mijn Stad van Danny de Munk, die ging van 3 naar 2 omhoog in de 4e week. En ook 4 weken de top 40 George Michael met Careless Whisper. Die bleef staan op de eerste plaats. Nou, het liedje wat we gaan draaien is grotendeels het eigen verhaal van zanger Jimmy Somerville over hoe zwaar het was om in de jaren 80 als homo op te groeien op het Schotse platteland. De clip was destijds een shock. Je ziet hoe die in elkaar wordt geslagen door een bende en door de politie wordt teruggebracht naar de familie die eigenlijk wilde ontvluchten. Bronski Beat en Small Town Boy.

0: Dance en ook de jazzpolitie komt eraan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Mama.
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: De Belgische band rond Bart Peters, de radio's bij Radio 10 en She Goes Nana. Het was een hit in het jaar waarin Radio 10er Tim een hele mooie herinnering heeft gemaakt.
1: Goedemorgen Erik, ik was een jaar of 12 en toen kreeg ik een cd van mijn buurjongen. Het was mijn allereerste album wat ik ooit had. En ik weet ook precies hoe die eruit zag. Het was een discobal, een soort planeet in de ruimte. En een van de nummers op die cd heb ik echt compleet grijs gedraaid in, zou ik graag willen aanvragen. Het gaat om Ace of Base met All That You Want.

Zanger Chris Barron die schreef dit liedje toen hij pas 19 was. En hij geobsedeerd raakte door de verhalen als The Lord of the Rings, sprookjes en Shakespeare. Al die tovenaars, koningen en ridders uit zijn favoriete boeken verwerkte hij in de tekst van Two Princes. Spin Doctors hier bij Radio 10. Die stond in de top 40 in 1993. We kijken even naar de lijst van 11 september van dat jaar. Op nummer 5 stond Happy Nation, Ace of Base. En die ging van 7 naar nummer 5 omhoog in de vierde week. Teased Me van Chakademus en Pliers. Die bleef staan op nummer 4 in de achtste week. En eigenlijk de hele top 3 was ook onveranderd. Live van Hathaway bleef staan op nummer 3. 6 weken erin. 7 weken van Freddie Mercury. Living on My Own op nummer 2. En op nummer 1 What's Up van de Four Non Blondes. Na 10 weken in de top 40 nog steeds stevig op de eerste plaats. Nou, dit nummer stond al op zijn eerste soloalbum uit 1985, maar werd pas echt een groot hit toen een paar Belgische producers een dance remix ervan maakten. Je hoort hem nu bij Radio 10, Freddie Mercury en Living on My Own. Sometimes.

Dat waren ze weer voor dit weekend. De hits en herinneringen in Erik's Top 40 Hit Dossier. Wil jij nou volgende week jouw hit met herinnering horen? Dat kan. Spreek het in via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen veel plezier weer met de Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim. Ik spreek je zaterdag weer om 10 uur. Erik's Top 40.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zo meteen beginnen met Level 42 Running in the Family. Na het nieuws van 12 uur.
23: Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. Politie is nog op zoek naar de dader of daders. Het is je misschien al opgevallen. Afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
1: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
11: 8 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht 6 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 13 minuten. En op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Kruiningen en de Kreekrakbrug.
1: De Kreekrakbrug.
11: Terwijl ik de Kreekrakbrug ook leuk zou vinden. 12 minuten.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
25: 18 plus, speel bewust.
26: Ja. Echt serieus?
27: Zo.
26: Wat een geld.
27: 18.000.
28: Godverdikke me.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
29: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
30: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruggeleverde kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. De Radio 10 Weekend Show.

0: Ed Sheeran en Shivers.
1: De Radio 10 Weekend Show. Met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom Kim. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je de zondagmiddag weer met ons doorbrengt. De dag waarop je zou kunnen denken dat de herfst nu echt begonnen is.
2: Maar nog steeds niet?
0: Nee. Het is nog steeds een gevecht tussen de herfst en de zomer.
2: Ja, voor mij mag de herfst, dat weet je.
0: Vandaag wint de herfst wel, denk ik. Regenachtig de hele dag, graadje voor 20. Maar dinsdag kunnen we gewoon de 25 graden weer gaan aantikken.
2: Ja, ik vind het weer een beetje schizofreen en dat vind ik moeilijk.
0: Daar heb jij moeite mee, hè?
2: Ja, daar heb ik moeite mee. Ik weet dan ook niet meer wat ik aan moet en zo. Ik vind het lastig.
0: Wat je nu aan hebt is prima, zou ik zeggen.
2: Het is voor deze koud hier.
0: Het is een beetje koud hier. Heerlijk.
2: Ja, je hebt de airco aangezet.
0: Keeps the humor fresh, zou David Letterman hebben gezegd.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Hey, we gaan weer eventjes een artiest of liedje uit de top 4000 in de schijnwerper zetten.
1: Vandaag.
0: Zondag 13 september.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: En vandaag is het een artiest. En die artiest die heeft een linkje met deze dag. Als jij weet welke artiest we zoeken, laat het dan vooral even achter in de Radio 10-app. En scoor die dopper drinkfles. Ik noem de artiest in kwestie in het verhaaltje eventjes. Is verder geen aanwijzing.
2: Nee.
0: Het is denk ik geen makkelijke, want het is een artiest. Ja, zijn naam ligt niet dagelijks op het puntje van je tong, denk ik. Maar het is vandaag wel zijn verjaardag. Geboren namelijk op 13 september 1944 in Chicago. En dat maakt hem vandaag 82 jaar oud.
2: Dat hij geboren is in Chicago is wel een hintje.
0: Dat is wel een klein hintje, ja. Brak door als bassist en zanger van een rockband met blazers. Dat is ook wel een hintje. Hij schreef ook mee aan een aantal grote hits van die band. En ik noem even de grootste in de top 4000 afgelopen jaar. If You Leave Me Now. En hij schreef mee aan een liedje waarvan wij zelfs een klein jingletje hebben gemaakt. Even luisteren.
2: Mm-hmm.
0: Misschien geef ik hiermee wel te veel weg, jongens.
2: Ja. Oh, het is daarvan!
0: Ja, dat is van een hit geschreven door deze man.
2: Oh ja.
0: In 1985 verliet de band om een jaar later een grote solo-hit te scoren met een nummer waarvoor hij zelfs een Oscar-nominatie ontving. Het is namelijk te horen in de film Karate Kid 2. Het is een mierzoete ballad die we zo gaan draaien. Je ziet me opleven, want ik hou ervan.
2: Ja.
0: Maar de vraag is, welke artiest is die vandaag dus 82 jaar oud is geworden?
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Laat van je horen, de Radio 10-app staat wagenwijd open. Welke artiest zoeken wij?
2: Het is niet Rod Stewart.
0: Het is niet Rod Stewart, want anders had ik die nu nog niet ingestart. Maar
2: nee.
0: Wie is het wel? Laat het weten en score die dopper drinkfles. Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Zometeen, Two Brothers on the Fourth Floor. En eerst, je hoort het al, Rod Stewart.

0: In 1985 ging die solo, toen scoorde hij een dikke hit en toen kreeg hij ook een Oscar-nominatie omdat dat liedje te horen was in de film Karate Kid 2. En hij is vandaag ook nog eens 82 jaar geworden. Mooi vind ik, Kim, dat als jij zegt, oeh, deze is wel heel moeilijk.
1: En dan willen mensen me overtoepen.
0: Ja, dat is het. Dat is extra hun best gaan doen.
1: Ja, nou ja, er zitten ook weer een paar foute antwoorden tussen. Het is niet David Soul.
0: Nee.
1: Het is ook niet Phil Collins.
0: Nee.
1: Maar Raymond.
0: Die weet het, denk
1: ik. Ja, dat denk ik wel.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ja, welkom in de weekendshow. Wat was de aanwijzing waarvan je dacht, nou, nu durf ik wel een gokje te wagen?
2: Nou ja, toen jullie het hadden, blazers, dan denk je inderdaad, en ook als je de plaats naar Chicago al gehoord hebt natuurlijk, denk je snel aan Chicago. Mm-hmm. En toen dacht ik al, ja, dat zou dan om de zanger moeten gaan. En toen zeiden jullie, hij is uit de band gestapt op een gegeven moment. Ik dacht, ja, dan moet het wel.
0: Ja.
2: En toen heb ik het gelijk maar ingetikt.
1: Oh, je wist wel meteen Peter Cetera, of heb je het even gegoogeld?
2: Nee, ik wist het.
0: Ja, zie je wel.
1: Keurig.
0: Het is een naam die niet elke dag je mond verlaat, denk ik. Maar goed dat je er ook kwam. Het is helemaal goed. Peter Cetera, ja. die zochten wij.
2: En, ik heb ook een beetje het idee dat het een beetje een one-hit wonder gebleven is.
0: Daarna heeft hij niet veel solo-hits meer gescoord, inderdaad. Maar het is natuurlijk een groot artiest.
2: Nee,
0: hij had daarvoor natuurlijk al heel veel grote hits geschreven met en voor Chicago. Dus ja, ik zou het toch een grootheid willen noemen. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind die ballad, die ene solo hit van hem, die vind ik zo lekker. Het was 1986 uit mijn hoofd. En als je toen op de middelbare school hebt gezeten, dan heb je er ongetwijfeld een keertje op geslepen.
2: Dat, ja, ongetwijfeld. Daar ga ik zonder meer vanuit. Ik was toen 16, dus ja. Dat is die tijd, toch?
0: Precies. Nou, hartstikke goed. Ja. Hey, je antwoord was goed. Jij krijgt van ons die Dopper drinkfles.
2: Helemaal geweldig.
0: Ik wens je nog een hele fijne zondag. En ik zou zeggen, slijp even lekker mee.
2: Ja, gaan we doen.
0: Oké. Doei.
2: Oké, dankjewel. Bye.
0: Dit is Peter Cetera op 10.

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is Kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kaapverdië, 5 sterren.

0: Aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo...

0: Alle verf super voordelig.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Robert en Kim. In de weekendshow op deze zondagmiddag. Met zometeen nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Eerst, I think we're alone now.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. Het weekend van Tien. Gisteravond was het dan eindelijk zover. Voor het eerst in jaren gaf Celine Dion weer een volledig concert. Nadat eerst misschien wel gedacht werd dat dat nooit meer zou gaan gebeuren. Want ze was natuurlijk echt heel erg ziek, nog steeds. Maar ze kan er blijkbaar mee omgaan. Het gebeurde in Parijs. De wereld keek toe. Oprah Winfrey zat in de zaal. Michelle Obama zou er zijn geweest. Is nog niet bevestigd, maar die zou erbij zijn geweest.
1: En Gordon.
0: En Gordon, ja, wordt ook veel genoemd.
1: Maar ze begon wat laat en daar was het hele stadion chagrijnig over.
0: Dat zegt Gordon?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar las ik ergens. Ik heb niet uit zijn mond horen.
0: We gaan dat zo meteen even aan Matthias vragen. Maar na een uur kwam ze dan toch op. Inderdaad, later dan gepland. En ja, eerlijk gezegd, zo vol van zenuwen. En dat hoorde je een klein beetje wel aan het begin. Het begin van haar optreden was een klein beetje bibberig qua stem.
1: Ja.
0: Maar je hoort ook dat het publiek haar dat wel vergeeft. En dat ze iets hebben van, ja, we begrijpen het. En ze begint ook bijna te huilen hier op dit punt.
1: Ja, dat snap ik toch. Ik snap dat.
0: Ja, ik snap het ook helemaal. Maar later liet ze horen dat ze toch nog flink kan uithalen. Jij hebt dat stukje gehoord van All By Myself.
1: Nou, ik zag dit vanmorgen op Instagram.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, als je het hoort, haar blik na die uithaal met een soort van opluchting en trots. Ik begin bijna weer te huilen.
0: Nou, we gaan even luisteren.

0: hier komt dan die blik.
1: Natte oogjes, echt.
0: Ja, jij gaat hier heel, heel hard op.
1: Ja.
0: Matthias, hoe ga jij hierop? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Even voor de duidelijkheid, jij was erbij, hè? Jij was erbij gisteren.
1: Ja, ook gehuild.
2: Ja. Twee momentjes inderdaad.
1: Oh, gelukkig.
2: Echt de kleine momentjes inderdaad, ja. Ja, dat je ook echt ontzettend kippenvel kreeg. Zaalmuisstil, zeg maar. Dat je speldwoorden kon horen vallen.
0: Ja.
2: Ja, en dat waren wel echt ook van die besefmomentjes. Dat je denkt van ja, ik zit hier gewoon.
0: Ik zit er gewoon dus, bij en zij staat hier gewoon.
2: Ja, precies.
1: Fantastisch.
0: Ja. Heb jij enig idee waarom ze best wel laat begon? Want daar wordt natuurlijk veel naar gevraagd.
2: Nou, ik denk deels omdat er nog heel veel mensen buiten stonden. Wij stonden ook heel lang nog buiten. Het was niet heel goed geregeld logistiek.
0: Oh.
2: Dus we waren zelf ook echt pas 7:50 waren we binnen. Dus en dan binnen ook rijden bij de drank, bij de bars en zo, zeg maar. En ik denk misschien wel technische dingetjes of zo, denk ik.
0: Okay.
2: Even ging wel door mijn hoofd van, oh, zou ze een aanval hebben gehad?
0: Nou ja, dat wordt dan later inderdaad veel gezegd. Ja, dan zou ze inderdaad last hebben van die ziekte.
1: Maar in dat geval gewoon netjes dat ze gewacht heeft tot iedereen binnen was.
2: Ja. Ik weet ook uit eigen ervaring, want ik ben vaker bij een soort van eerste shows van er geweest, dat het altijd wel uitloopt, zeg maar, vanwege, nou ja, goed, het is de eerste show, spanningen misschien en zo. En misschien ook nog wel celebrities ontmoeten achter, ik weet het niet. Maar uiteindelijk was de sfeer gewoon goed. En begon ze inderdaad wat shaky, maar dat maakte ze later gewoon echt meer dan goed eigenlijk.
1: En duurde het precies 2:14.
2: Ja!
1: Dat zei je gisteren.
0: Ja, dat zei je gisteren.
2: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja. Dus ze heeft zich wel netjes aan de tijd gehouden. En,
0: Want ik zag wel dat ze ook, die stem die liet haar af en toe een beetje in de steek. Maar ze begon af en toe ook gewoon heel relaxed opnieuw met een liedje. Want jij hebt bijna het hele interview of het hele concert gestreamd. Dus ik heb ook meegekeken.
2: Ja, een paar momenten inderdaad. Maar ze is zelf hartstikke perfectionistisch. Maar je merkt wel aan haar dat ze het ook gewoon wat losser heeft gelaten. Dat inderdaad opnieuw beginnen of wat foutjes maken. Of ja, het hoort er allemaal bij. Ik denk dat ze ook gewoon zelf heel blij is dat ze er gewoon weer staat.
0: Ja.
2: Ja, en dan horen dit soort dingetjes gewoon bij. En het is de eerste show. Dus ze moeten misschien nog wat tweaken. En ze zaten nog heel wat. Dus ja, ik was wel ook de verrassingjes die in de show zaten. Die we dan niet verwachten. Dat was ook wel heel leuk.
1: Wat dan?
2: Dus ik vond het een catharsische ervaring, zeg maar. Het was gewoon echt een ontlading, zowel voor haar, maar ook voor de fans en iedereen die er aanwezig was.
0: Ja.
2: Dus heel gaaf. Dus
1: wat was het hoogtepunt voor je?
2: Ja, wel die up-tempo medley van de eerste I Feel Love van Donna Summer. Dat ging heel mooi over in I'm Alive, vervolgens That's The Way It Is. En toen nog Sweet Dreams van Annie Lennox, de Rhythmics. En Courage, van haar laatste album, die ze heel klein deed, zeg maar, met piano alleen. Heel fragiel was dat. Ja, dat vond ik wel heel mooi. En het begin onder Jean-Jean Paas, een van mijn favoriete Franse nummers. Dat was wel een mooi begin eigenlijk. Ja.
0: Maar iedereen ging dus wel uit zijn dak. En het is niet zoals Gordon dus heeft geroepen. Iedereen zat vol chagrijn omdat het later begon.
2: Nee,
0: dat was helemaal niet zo.
2: Nee, dat is in Parijs sowieso niet. Want die Fransen die zijn heel uitbundig. Dus die gaan alweer van hun slants van weet je, dat soort dingen. De wave werd een paar keer gedaan. En ja, nee, dat viel eigenlijk best wel mee.
0: Oh,
2: ja.
1: Gelukkig.
0: Ja. En aan het eind was ze zelf ook heel emotioneel. Want ze had een soort van dankwoord. Nou, ze kwam bijna niet uit haar woorden, maar vond ik wel heel mooi. Nee. Dus ik wil dat... Ja, luister eventjes.
3: Thank you so very much for your support. Your patience. It is amazing, so I am everything I am because you love me.
0: Het is moeilijk te verstaan, maar zij zegt I am everything I am because you loved me.
2: Ja, ik denk dat ze inderdaad gewoon haar endgame, haar doel was gewoon om weer op het podium te staan, no matter what. En dat is er uiteindelijk gelukt. Dus dat is wel heel... En inderdaad, dat celebrities als Oprah, maar ook volgens Shania Twain was ze ook. Haar familie was er ook. Die zaten ook allemaal op de vloer. Haar broers en zussen, die nog leven. En heel veel Franse celebrities. Dus het was een hele happening.
0: Nou, hartstikke mooi. En
1: ik vind het een mooi moment.
0: Nog 25 keer nu. Toch? Voor
2: Zoiets, ja. Niet voor
1: en
2: mij,
1: dan een
2: maar
1: wereldtour.
2: Wel, ja, wie weet. Of gewoon in Montreal of in Las Vegas weer staan. Ja, ik denk niet dat ze weer een tour gaat doen. Ik denk dat dat wel een beetje voor haar is. Maar,
0: zit jij nog in Parijs trouwens, of niet?
2: Ja, ik zit nog in Parijs. We gaan
1: nu even
2: naar
1: die... van.
2: Ja, dankjewel.
0: En een goede rit.
2: Ja, er is zo'n pop-up store, zeg maar, in zo'n galerie waar ze allemaal speciale spul hebben. Dus daar gaan we even een kijkje nemen.
0: Heel goed.
1: En Matthias, dankjewel dat je ons deelgenoot wilde maken van jouw weekend Celine Dion in Parijs.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ik ben helemaal niet jaloers en ik ga nu in de hoek een potje zitten janken.
2: Ja,
0: Kim is heel emotioneel hierover. Nog emotioneler dan jij bijna.
2: Nou, gewoon de beelden blijven kijken.
0: Hey, dankjewel. Fijne dag dan nog.
2: En
0: het liedje wat ze eigenlijk al noemde in haar dankwoord. I am what I am because you love me.

0: daar had ik even zin in. The Beatles en A Hard Day's Night. Radio 10, daarvoor ook nog Celine Dion. Want gisteren voor het eerst in lange tijd gaf zij weer een concert. En jij was daar helemaal van ondersteboven. En met jou de luisteraars, ja, Kim.
1: Ik denk, als ik er geweest was, dan was ik nu uitgedroogd van het huilen. Ja,
0: dan waren ze nog niet klaar met dweilen nu.
1: Zeker niet.
0: Maar ja. Bianca zegt, ik ook hoor. Ik heb ook natte oogjes. Ja. En Celeste die wil graag zelfs langskomen om je te zien.
1: Het gaat weer.
0: Het gaat weer, heel goed. Hey, zometeen spelen wij 2 leugens en 1 waarheid. Kans op mooie prijzen. En Whitney Houston komt er ook aan.
2: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
8: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.

0: edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Een hele goede middag. Dit is de weekendshow op Radio 10 met zometeen Whitney Houston. Na het nieuws van 1 uur.
3: Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1 circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
2: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: Ze rijden toch inmiddels elektrisch in Madrid, of niet? Grotendeels?
2: Nou, deels. Niet deels. Grotendeels, denk ik.
4: De verbetering is er al. 10 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Holendrecht 11 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens 12 minuten.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
6: Smin.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Deze week, de radioteam staat op rij.

0: dream. It's just another rainy Sunday afternoon, zingen ze ergens in dit liedje. En daarmee zou dit liedje op de dag van vandaag kunnen slaan. Toch?
1: Ja.
0: Ja, mooi, mooi. Lemon Tree op Radio 10. Wij gaan even een spelletje spelen.
2: Twee leugens en één waarheid.
0: Want komende dinsdag, dan is het Prinsjesdag.
1: Ja.
0: Ja, de opening van het parlementaire jaar.
1: Je weet wel, met drie prinsessen.
0: Drie prinsessen. Nog geen prinsjes aan de zijde, tenminste. Nee. Tenzij die zanger er is, hoe heet hij ook alweer?
1: Antoon, ja, nee.
0: Het is officieel de presentatie van het huishoudboekje van de BV Nederland. En daar was nogal wat om te doen de afgelopen weken.
1: Dus ze werden het er niet zo over eens.
0: Nee, nee. Zou het wel mooi vinden als de koning daar zijn ongenoegen over uitspreekt in de troonrede.
1: Ja, dat heel gewoon is normaal met z'n allen.
0: dat hij gewoon zo begint.
3: Leden van de Staten-Generaal. Het voortdurende gekrakeel over 's lands begroting vervult mij met groeiende ergernis. Daarom heb ik als vorst besloten het goede voorbeeld te geven. Uit eigen middelen betaal ik voor ieder Nederlands huishouden 1 maand huur of hypotheek. Stuurt u mij een tikkie?
0: Nou, dan krijgt hij de 5. Ja, toch, dan gaan we wel.
1: Ja, dan gaat zijn approval rating wel omhoog.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Ik denk niet dat het zo gaat.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar omdat het dinsdag Prinsjesdag is, dachten wij wel, laten wij het spelletje 2 leugens en 1 waarheid in het teken van Prinsjesdag zetten. Dus 3 stellingen zometeen over Prinsjesdagen. En de vraag is, welke is waar en welke zijn keihard gelogen? En wij hebben, om te beginnen, een selectiestelling. En die luidt als volgt.
1: Ja.
0: De 3e dinsdag van september kennen wij sinds jaar en dag als Prinsjesdag. Dus die datum is ook elk jaar net een beetje anders, want het is elke keer de 3e dinsdag van september. Vroeger was dat wel anders. De eerste Prinsjesdagen werden elk jaar gevierd op 8 maart. Is dat een waarheid of een leugen? Laat maar weten. Ik zie jou ook moeilijk kijken.
1: Nou, nee, ik zit gewoon te denken waar je het woord gekrakeel weer vandaan hebt gehaald. Daar ben ik heel benieuwd
0: naar. Ja, daar hoef je niet over te hebben. Maar is het een waarheid of een leugen? Laat het weten via de Radio 10-app.

0: Radio 10 met Donna Summer en Last Dance.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij spelen met Mireen uit Eindhoven. Goedemiddag.
2: En goedemiddag.
0: Hallo, ben jij een beetje koninklijk? Koningsgezind?
2: Niet zozeer, maar ik vind het af en toe wel leuk om de laatste rondes te volgen.
0: Oké, dus je gaat...
3: En Koningsdag.
0: Ja, en dinsdag even kijken wat ze aan hebben. Dat.
2: Ja.
0: Ja, precies. Oké, nou, de selectiestelling was duidelijk. De derde dinsdag van september kennen wij als Prinsjesdag. Die datum is elk jaar dus net iets anders. Alleen vroeger was dat heel erg anders. De eerste Prinsjesdagen, die werden altijd gevierd op 8 maart. Is dat een waarheid of is dat een leugen?
2: Dat is waar.
0: Dat is inderdaad waar. Heel veel mensen dachten dat het een leugen was en... Ik lieg graag, maar dit was echt waar. De eerste Prinsjesdagen die hadden namelijk helemaal niks te maken met het begin van wat voor parlementair jaar dan ook. Het was gewoon de verjaardag van stadhouder Prins Willem de Vijfde. En die was inderdaad jarig op 8 maart.
3: Het is een beetje de voorloper van Koningsdag.
0: Eigenlijk wel. Maar toen hadden we dus geen koning, maar hadden we een stadhouder prins. Ja, dat hadden we. Je krijgt nog 3 stellingen, Mireen, over Prinsjesdag. 2 zijn keiharde leugens. 1 is een waarheid en die waarheid moet jij zien te benoemen. Klaar voor?
2: Zeker weten.
0: Here we go.
1: 1.
3: De troonrede is normaal gesproken een nette, vaak gortdroge tekst, behalve in 1981. Toen was koningin Beatrix zo boos over de krakersrellen dat ze de krachttermen verdikken me en schorrimorrie gebruikte.
0: Dat is niet waar.
1: 2.
3: Prinsjesdag zonder de koning of koningin. Dat lijkt ondenkbaar, maar koningin Wilhelmina verzaakte tijdens haar regeerperiode maar liefst 4 keer.
1: 3.
3: Een van de meest memorabele modeflaters tijdens Prinsjesdag is die van 1973. Tweede Kamerlid Hanny van Leeuwen van de ARP droeg die dag dezelfde hoed als koningin Juliana.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, Mireen, 2 leugens en 1 waarheid. Maar welke is waar? Is dat koningin Beatrix ooit krachttermen heeft gebruikt tijdens de troonrede? Heeft een koningin, namelijk Wilhelmina, ooit verzaakt tijdens Prinsjesdag? Of was er een keer een modeflater in 1973... en droeg een Tweede Kamerlid dezelfde hoed als de koningin?
2: Ik denk antwoord A.
0: Jij denkt antwoord A?
2: Ja.
0: Weet je het zeker, zeggen wij dan?
2: Ja. Ik ben mijn eerste keuze.
0: Oké. Okay. Dat is helaas...
3: Sorry.
0: Jammer. Ik probeerde je nog een beetje te helpen. Nee, het moest antwoord B zijn, of 2 zoals wij het noemen. Koningin Wilhelmina was tijdens haar regeerperiode 4 keer afwezig op Prinsjesdag. In 1908 en 1909, dat is een tijd geleden. De eerste keer was ze zwanger en daarna was net prinses Juliana geboren. Dus een legitieme reden om afwezig te zijn.
3: Het was minstens 3 maanden.
0: Jij vindt dat ze er aan
3: staan. Het is niet, toch? Het kan niet in een jaar dat je allebei net.
0: Nou, oké. Okay. Nee, maar de eerste keer was ze zwanger. Daarna was de prinses geboren.
3: Nee, ik snap het.
0: Ik vond 1911 nog erger. Toen deed ze het namelijk bewust. Dat was een ruzie. Toen was ze het namelijk niet eens met wat er gebeurde in de Tweede Kamer. En ze,
3: had ook gewoon verdikken of schorrimorrie kunnen zeggen.
0: Had ze ook kunnen zeggen. Maar zij besloot dus om niet op te komen dagen. En in 1947 was ze er nog een keertje niet bij. Dat was een jaar voordat ze afstand deed van de troon. En toen was ze ziek.
3: Nou ja, oké.
0: Het was niet goed, Mireen. Maar niemand gaat met lege handen naar huis. Dus jij mag kiezen uit het prijzenpakket. Wil jij de Radio 10 zonnebril op deze regenachtige dag? Wil jij de Radio 10 dopper op deze regenachtige dag? Of wil je de Radio 10 paraplu op deze regenachtige dag? En ik wil niet sturen.
2: Dan doe de paraplu maar.
0: Toch de paraplu?
3: Ja, dat zou ik wel niet van.
0: Nou, fijne zondag nog. Dankjewel voor het meedoen. En tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.
0: Doei doei.
3: Hoi.
2: Doei.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikkenpruffels. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven.

gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: dit is toch wel hele relaxte, niks aan de hand. Zondagmiddag muziek. Olivia Dean en It's So Easy to Fall in Love. Vorige week, toen spraken wij een paar mensen, nou meer dan een paar eigenlijk, die een kerstboom in huis hadden staan.
1: Ja.
0: Dat was een beetje gekkig. Tenminste.
1: In september.
0: Ja, dat voelde een beetje gekkig.
1: Ja, je bent al een beetje, zeg maar, dat je denkt, er liggen al pepernoten. Maar er staan ook al kerstbomen.
0: Ja. Ja. En eigenlijk is het dus helemaal niet de tijd om nu een boom in huis te zetten. Het is, zo heb ik vandaag gelezen, de tijd om pompoenen in huis te halen.
1: Ja, is natuurlijk heel Amerikaans.
0: Ja.
1: Maar er komt wel steeds meer overwaaien.
0: Ja, 48 dagen nog tot Halloween.
1: Want als ze ergens geld aan kunnen verdienen, dan weten de winkels dat wel uit te buiten.
0: Ja, zeker, zeker. En ik weet niet of we er iets mee moeten doen, maar volgende week zaterdag, dan is in Breda het NK pompoen kweken. Want dit is echt de drukste periode van het jaar voor pompoenkwekers.
1: Oké, maar ik vind dan leuker dat pompoen carven. Zeg maar dat je er iets uitsnijdt, toch?
0: Een gezichtje.
1: Ja, dat een jack-o'-lantern moet je er dan van maken. Nee, ja, toch, pompoen kweken, geloof ik wel.
0: De centrale vraag is,
1: ik heb geen tuin. Waar ga ik die pompoen kweken dan?
0: Nee, maar voor pompoenkwekers is dat iets.
1: Okay.
0: Wie heeft de grootste is natuurlijk de centrale vraag.
1: En ja, dat is altijd de centrale vraag.
0: Ja, precies.
1: Sorry, ja.
0: En bij mannen moet je er altijd iets aftrekken.
1: Auto.
0: Ja. Je zou er een liedje over kunnen maken, over grote pompoenen. Ik heb hem even voor je klaarzet, jongens.

0: Ja, je kan het ook niet doen, zo'n liedje. Ja. Ik zie aan jouw gezicht dat ik het beter niet had kunnen doen.
1: Nee, maar niet uit. Heel creatief.
0: Het is natuurlijk allemaal vanwege Halloween.
1: Ja, en daar hadden we het over.
0: Heb jij iets met een Halloween?
1: Ja en nee.
0: Ja en nee. Dat vind
1: ja ik
0: een
1: nee. Ja, nee,
0: dubbel antwoord.
1: Als ik een Halloween feestje heb, wat niet heel vaak is geweest, vind ik dat wel leuk. Want je kan je even uitdoffen, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Maar je moet mij niet op een Friday night zetten ergens met clowns. En ik ben geen horror queen.
0: Oh, oké, okay, nee. Ik heb
1: geen scream queen.
0: Ik heb er helemaal niks mee. Maar ik ben er ook niet mee opgegroeid. Maar
1: nee, we zijn er allemaal niet mee opgegroeid, schat.
0: Nee, maar het wordt steeds populairder. Volgens mij ook onze kinderen en zo. Allemaal
1: ja, maar dat is omdat het zo commercieel is.
0: Die vinden dat leuk. Nee, maar mijn zoon die wil gewoon snoep.
1: Nee, maar ook omdat ze het zien. Kijk, het feit dat het overkomt waaien is omdat de winkels denken, oh top, nu hebben we na Sinterklaas, Pasen en Kerst hebben we nog iets.
0: Maar moet ik er ook aan? Denkt van, nou op je 51ste, trek even zo'n Addams Family pak aan en doe lekker mee.
1: Nee, in principe niet, maar ik heb wel nog een verkleeddoos. Ik kan wel morgen als piraat als het moet, weet je zo.
0: Ik ben even benieuwd of er luisteraars zijn die helemaal into Halloween zijn en die nu al aan het aftellen zijn en denken, ja inderdaad, nog 48 dagen tot Halloween.
1: Ja, je hebt gewoon in die pretparken, weet je, heb je van die nachten dan met van die klaar. Oh, ik ja. vind dat, oh, dat is mijn nachtmerrie. Maar ik weet ook wel, er is, denk ook vooral bij jonge meiden, maar ook gewoon in de 20 en zo, dat je ze zijn nooit een lelijke heks.
0: Nee.
1: Het is altijd wel een beetje een sexy heks.
0: Een sexy heks.
1: Je kan je wel een soort van, je kan even los op een manier dat je denkt, dat kan normaal niet op een zaterdagavond.
0: Nou, ik ben
1: en dat
0: benieuwd.
1: Vind ik wel leuk.
0: Oké. Ik ben benieuwd of onze luisteraars er zijn die denken, ja, wij kijken heel erg uit naar Halloween. En leg ons dan even uit, of mij in ieder geval even uitleggen, wat is er zo leuk aan Halloween? En waarom moet ik toch dat Addams Family pak uit de kast gaan halen?
1: Ik kom er namelijk niet helemaal uit. Ik ben gewoon heel ambivalent wat betreft Halloween.
0: Laat even van je horen via de welbekende Radio 10 app.

0: Earth, Wind and Fire.
1: En do you remember the 21st night of September? Ook dit is bijna een toepasselijk liedje.
0: Dada!
2: Wat zit je lekker in je dagen?
1: Ik zit heerlijk in de dagen.
2: Je zit lekker in je dagen. En over 49 dagen.
1: 48, hè?
2: 48, sorry.
1: Is het Halloween. En dit is de drukste tijd van het jaar voor pompoenkwekers. Maar wij vroegen ons even af, ja, leeft Halloween een beetje? Ik vind het tegenval in de
2: Ja, matig. Ik denk inderdaad, we krijgen wel wat dingen door over de pompoenen en de kleuren. En hier iemand die hele bijzondere make-up doet voor Halloween.
1: En Wendy heeft een tatoeage van een pompoen op haar arm staan. Dus die is er wel.
2: Ben je wel fan.
1: En Samantha, jij hebt zeker iets met Halloween, hè?
3: Ja, zeker.
2: Sterker nog, je hebt je behoorlijk uitgesloofd.
1: Ja, je hebt een foto gestuurd van een boom. Want ik wist helemaal niet, maar jij hebt een Halloween-boom.
3: Ja, ik heb al jaren een 1,80 meter bokzak in mijn woonkamer hangen.
2: Ja.
3: En in coronatijd moest ik gaan bedenken. Ik kreeg 2 kittens binnen. En toen moest ik gaan bedenken, wat ga ik doen?
2: Met die bokzak?
3: Met die bokzak. Of qua kerstboom en zo.
2: Ja.
3: En, maar mijn creatieve brein die gaat dan keihard aan de gang. Dus het is Halloweenboom. En dan na Halloween wordt het kerstboom. En na kerst wordt het een Valentijnsboom.
1: Oké. Okay.
2: Dan een paasboom. En dan kan je 3 maanden boksen en dan beginnen we weer.
1: Wow.
3: Ja, precies. Dus, Halloween is mijn favoriete tijd inderdaad.
1: Wat is er zo leuk aan wat ik niet begrijp, zeg maar?
3: Ja, ik weet niet. Ik ben ermee mee opgegroeid. Of ja, opgegroeid. Wij deden altijd Halloween weekenden. Voor de neefjes en nichtjes. En dan deed ik echt de grootste pompoen zoeken die ik kon vinden, zeg maar.
1: Ja.
3: En daar was ik echt 4 uur mee bezig om die helemaal uit te carven.
2: Ja.
3: We deden spelletjes en we gingen 's avonds het bos in met de neefjes en nichtjes. De oudere neefjes en nichtjes die mochten dan beneden blijven beneden slapen en enge films kijken de hele nacht door.
2: Ja, maar hoe is dat bij jullie zo gekomen dan? Want Robert en ik liepen gewoon met een lampionnetje op Sint Maarten.
1: Ja, wij keken in deze tijd uit naar Sinterklaas.
2: Waarom zijn jullie bij Halloween uitgekomen?
3: Ja, dat is gewoon zo erin gerold. En ik kan het niet uitleggen.
1: Okay.
3: Het is ook de kleuren en de
2: oranje.
3: Ook
1: ja.
3: Dat.
1: Je kan het niet uitleggen, maar je kan het wel aanraden. Ja. Dat wel.
3: Ja.
1: Oké. Okay,
2: maar nou. Je houdt dus ook van de horrorfilms.
3: Ja, al van jongs af aan.
1: Oh. Nou, Kim die komt bij je langs op 31 oktober. Ja, gaan jullie lekker een nachtje maken?
2: Heel hard op de ramen bonken.
3: Ja, dat gaat bij mij heel erg moeilijk.
2: Oh.
3: Ik woon 3 ook.
2: Oké, wordt lastig. Gooi wel een steentje.
1: Hey, geniet van je Halloween boom. Hij ziet er prachtig uit.
3: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, Samantha.
3: Oké.
2: Doei.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Een hele goede middag. De weekendshow zometeen met UB40. Sing Our Own Song. Na het nieuws van 2:00.
16: Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlak bij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje selectie bekend. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
15: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
4: Maar zeg, ik ben fan van Denzel. Die zou al die files heel hard voorbij rennen.
15: Ja, hij is fan van de nieuwe bondscoach. Maar ik ben ook heel fan van mijn baas, mijn nieuwe baan. Wil ik ook even zeggen.
4: 9 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer 12 minuten. De A73 Maasbracht-Nijmegen voor Venray Noord 14 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens 15 minuten.
3: fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van voordeel.
3: Aldi.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen

0: Rabo.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Deze week, de radioteam staat op rij.

0: Het zou een tekst van ene Kim van der Berg kunnen zijn. A little less conversation. A little more action, please. Ik ga hem niet uitleggen, hoor. Alweer 14 minuten over 2.
1: Nou ja, ik had een hele conversatie met iemand afgelopen donderdag. En die gedroeg zich meer vrijgezel dan die was.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ga je namen en rugnummers noemen?
1: Zeker niet. Er is niks gebeurd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Maar toch, er was een beetje geflirt.
1: Dat je, ja, nou, dat ik op een gegeven moment dacht. Oh, oké. Okay.
0: Nou, hou ons op de hoogte. Dat vind ik altijd leuk
1: dus
0: om te weten.
1: Dus in dat geval ben ik blij met conversation en niet zo heel veel actie. Want zo'n meisje ben ik niet.
0: Nee, precies. Hey, heb je dit nieuws gehoord? Dit is echt een bizar verhaal. Oud-spits van Vitesse onder andere, Feyenoord en NEC, John van Beukering. Die is per direct ontslagen als assistentcoach bij amateurclub GVVV uit Veenendaal. En dat is niet omdat de resultaten een beetje tegenvallen.
1: Nee.
0: Hij zou gisteren in de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels een speler enkele tanden uit de mond hebben geslagen.
1: Ik zag dit. Dit is niet normaal.
0: Nee.
1: Maar hij en zijn broer zijn allebei ontslagen.
0: Ja. Ja, het is echt bizar.
1: Hij heeft er lekker op losgebeukt, inderdaad. Maar...
0: nou was John van Beukering aan het einde van zijn eigen voetbalcarrière al meer. Had hij het postuur van een zwaargewicht bokser dan van een voetballer. Maar dit is echt bizar.
1: Ja, want er was tumult in de catacombe. En die speler is er toen op afgegaan. Want die heeft met hem gewerkt. Die dacht, ik kan dit wel sussen. Toch zoiets?
0: Ja, en dat is niet goed gegaan.
1: En toen heeft hij hem gewoon op zijn bek geslagen.
0: 5 hechtingen in zijn mond.
1: Hij moet een jaar herstellen waarschijnlijk, voordat zijn hele kaak weer goed is.
0: Echt bizar. Voetbalshirt was besmeurd met bloed. En de wedstrijd, heel gek, werd niet meer hervat. Want de IJsselmeervogels, die hadden er tabak van. Die hadden geen zin meer.
1: Dat snap ik.
0: Ja, dat snap ik ook.
1: Hebben ze hem wel gewonnen gekregen? Weten we niet, hè?
0: We hebben nog niet gelezen, maar dat zal toch wel. Een reglementaire 3-0 overwinning voor IJsselmeervogels.
1: Ja, dat mag ik toch echt hopen.
0: Ja.
1: Je weet je wie ook nog wel eens van zich af wil slaan?
0: Nou?
1: Jake Paul.
0: Ja, van Jutta.
1: Van Jutta. Hij doet dat dan wel in een boksring, gelukkig.
0: Dus ja, dan mag het.
1: Iets gecontroleerder.
0: Ja.
1: Maar hij had gisteren een Q&A op social media. Oh. Samen met Jutta.
0: Ja.
1: En wat denk je dat de meest gestelde vraag was van alle fans?
0: Nee,
1: ik ga het je wel vertellen.
0: Ja, kom maar.
1: Wanneer gaan jullie trouwen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Toch, 2 topsporters. En wat wil je weten? Wanneer gaan jullie trouwen?
0: Ja.
1: Het stelt al 1,5 jaar verloofd. Maar Jutta gaf wel enige duidelijkheid. Zij, we hebben nog geen datum.
0: Maar?
1: Volgend jaar.
0: 2027. Oké.
1: Okay. En Jake Paul die vertelde, die zit helemaal in dat republikeinse kamp, hè, in Amerika.
0: Ja,
1: die heeft ook echt gespeecht op zo'n congres van die republikeinen. En Trump weet ook wie Jutta Leerdam is. Dat verbaast me trouwens niks. Maar die is dus vrij conservatief en die wil graag 5 tot 10 kinderen.
0: Oké, okay, maar hij wil toch geen tradwife van haar gaan maken?
1: Nou ja, ik weet niet hoe jij denkt met 5 tot 10 kinderen om te gaan. Maar Jutta geeft ook wel aan dat ze daar niet genoeg tijd voor heeft. Als je ze allemaal evenveel aandacht wil geven, lukt dat niet met 10 kinderen.
0: Oké, dus dat is een beetje gedownplayed. Dat worden er geen 5 tot 10.
1: Nee.
0: Denk je dat het een heel klein huwelijksfeest gaat worden van deze
1: twee? Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, hè?
1: Alleen, ik denk ook niet dat ze samen in het bejaardentehuis eindigen.
0: Oké, dat noteer ik
1: ook. Ik gun het ze wel.
0: Ze zijn nog niet eens getrouwd, maar jij roept de scheiding al uit.
1: Ja, nee, ik weet het niet.
0: Oké, we gaan het afwachten, maar volgend jaar gaan ze in ieder geval trouwen. En dat wordt ongetwijfeld groot.
1: Ja, nee, ook, ik zit nu al te wachten op de foto's. Nee, ik hoop wel dat ze heel oud wordt samen.
0: Nou, heel goed. Fijn dat je het wel hoopt, maar niet gelooft.
1: Ik ben een cynicus.
0: Radio 10, dit is de Weekend Show. Nu met de Lighthouse Family. En ook.

0: deze tekst zeg ik... Het had een tekst van ene Kim van den Berg kunnen zijn. Gimme, gimme, gimme.
1: Ja.
0: A Man After Midnight. Het lijkt me zo leuk als jij nog een keertje een hele grote liefde tegenkomt... en dat ik dat aan de zijlijn op de radio een beetje mag meemaken.
2: Ja.
0: Ik heb je wel eens voorgesteld dat jij gewoon een accountje aanmaakt op een datingsite.
1: Mm-hmm.
0: En dat ik dan een avondje voor jou ga swipen.
1: Ja, ik weet niet of ik je dat toevertrouw.
0: Nee, ik weet dat jij mij dat niet toevertrouwt inmiddels. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Ik zou het echt heel leuk vinden.

0: voorlopig maar gewoon bij muziek houden. Hè?
1: Ah ja, als de noot echt hoog wordt, dan
0: weet je
1: me
0: te vinden. Ja, dan weet je me te vinden. Elk weekend gaan we op zoek naar leuke, mooie, goede redenen om nummers uit de top 4000 te draaien. Die mag jij aandragen, dus zowel het liedje als ook de goede reden om het te draaien. Heb je een belangrijk feest? Ben je zoveel jaar getrouwd? Is een belangrijk iemand in jouw leven jarig? Laat het weten. Geef door welk liedje je voor hem of haar wil horen. En wat dan die goede reden is, dan gaan wij het misschien zo meteen wel even draaien. En wij geven elk weekend eventjes zelf een voorzetje.
1: Ja, nou, ik dacht namelijk, het is Prinsjesdag deze week. Aanstaande dinsdag, derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Maar wij hebben 3 prinsessen.
0: Ja.
1: Dat schiet niet op. Dus dat klinkt heel onlogisch. Nee. Maar er is natuurlijk 1 partner, maar die is er niet bij. Maar dat zou dan semi-prinsje kunnen zijn, die dan op dat balkon staat en dan hallo zwaait. En zo heet zijn hit ook. Dit is Antoon.
2: Ja, ik was verkocht bij de eerste. Hallo. Toen jij zei hallo. Hallo.
0: Volgens mij zijn ze al lang niet meer samen.
1: Of ze zei hallo.
0: Deze jongen komt er nooit meer vanaf.
1: Nee, nee.
0: Dat hij de prinsgemaal is. Of niet. We weten het eigenlijk gewoon niet.
1: Volgens mij zijn ze niet meer. Nee, dan hadden we er wel een keer iets over gehoord.
0: Toch. Reken maar dat de paparazzo in de bosjes liggen.
1: Dat mag niet gepubliceerd worden.
0: Nee, maar dat zou echt wel uitlekken als ze het zouden weten.
1: Hij studeert in buitenland. Ik vind het wel leuk.
0: Nou ja, hij is er dinsdag niet bij, Antoon.
1: We gaan nog lachen om die 3 meiden, jongen, de komende jaren.
0: Ja, ik ga lekker met je meelachen. Dit weekend is het ook Open Monumentendag. En wat vandaag dus voor de eerste keer open is voor het publiek is de verkeerstoren in Schiphol. Zou ik graag nog een keertje willen kijken. Wordt dus gezien als monument. Gaat op Open Monumentendag open. En toen dacht ik toch aan dit liedje. Vallen motors, even toepasselijk om het te draaien. Maar goed, wij gaan er niet over. Helaas.
1: Dat is iets wel wat ouder moest zijn om een monument te zijn.
0: Hoe oud denk je dat die toren is?
1: Geen idee.
0: Oh, dan zoek dat eerst even op. Ja. Die stond er gisteren ook al, hè? En vorige week ook.
1: Oké.
0: Goed, het gaat niet om de liedjes die wij leuk vinden om te draaien. Het gaat om de liedjes die jij graag wil horen en waarvoor jij een goede reden hebt. Laat die achter in de Radio 10-app. Wellicht dat we jouw liedje zometeen draaien.

0: jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel.

0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Griekenland. 8 dagen al vanaf €299. Ka-ching. Corendon.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Alle Sigma verf bestel je bij
8: verfwinkel.nl. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Robert en Kim. In de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Ella Langley en Houston, Texas. Eerst Lionel Richie.

0: de beste reden.
1: Je zou me een groot plezier doen met Lady in Black van Uriah Heep. We gaan naar het afscheidsconcert. Onze familie volgt deze band al jaren, echt sinds begin jaren 70.
2: Wow.
1: Ik ben Jacques Verwolde. Echtgenoot en moeder van 5 kinderen, oma van 12 kleinkinderen. En al mijn kinderen en kleinkinderen zingen mee met Lady in Black.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Thomas, die hebt Never Give Up van Sia, wil ik graag horen. Want ik ben eindelijk 1 week gestopt met roken. Nou, dat verdient een applaus.
1: Ja.
2: Na vele pogingen is het gelukt.
1: Voor €13,50 per pakje. Daar kan je ook leuke dingen van doen.
2: Ja, luister je winst.
1: Toen onze ouders waren overleden, moesten wij het huis leeghalen, wordt er geappt. Er stond een stereomeubel van onze pa, die alleen maar Eddie, Christiniani en James Lastig, zoals wij hem noemden, draaiden.
2: Eddie Christiani en James Last bedoel je?
1: Ja, ja, precies. En ze zegt, mijn broer zegt op een gegeven moment, wil je dat ding eens echt horen, die platenspeler? Dus hij legt daar een LP op en dat was Boston met Don't Look Back.
2: Kijk.
1: En ze kan nog steeds niet geloven wat voor een geluid er toen uitkwam. Ik ben vergeten wat haar naam is. Rina.
2: Rina.
1: Rina. Heel mooie goed. Herinnering, Rina.
2: Morgen gaan we weer op onze lieve kleinzoon Sam passen, lees ik hier. Die zo snel groot wordt, daar hoort Slipping Through My Fingers van ABBA bij. Ik zou het heel fijn vinden als jullie dat liedje willen laten horen, zegt Lisbeth.
1: Ja, en in het kader van de verkeerstoren, dat vertelde jij, Robert. Dat is namelijk, die is vandaag opengesteld voor de Monumentendag.
2: Ja.
1: Ik ben weer de naam vergeten erbij te zetten.
2: Okay.
1: Wil iemand, en dat is Ton, heel graag de Airport Song van Magna Carta horen?
2: Nou.
1: Maar ik heb het even opgezocht.
2: Ja.
1: Dus die toren komt uit 1991.
2: Ja.
1: Als we dingen uit 1991 een monument noemen, ga ik me ernstig zorgen over mezelf maken.
2: Maak je geen illusies, jij bent ook een monument. Maar ik hou van jouw monument.
1: Ik heb ook een likje verf nodig.
2: Aan de lijn hebben wij Sandra. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Vandaag voor mij is een hele goede reden. Ik zou heel graag Sten Brasser uit Den Helder in het zonnetje willen zetten. Die loopt van Brugge naar Den Helder in 10 dagen. Daar doet hij, dat is 300 kilometer.
1: Net.
3: Ja, dat is zeker. En Sten is 15 jaar, dus dat vind ik helemaal heel knap.
2: Ja.
3: Hij loopt van Ouddorp naar Maassluis op dit moment. En dat doet hij voor de goede reden. Hij haalt geld op voor zijn zieke nicht Brenda, die een zeldzame vorm van kanker heeft.
2: Och, okay. En wat is Sten van jou? Want waarom raakt dit jou zo?
3: Nou, Sten is gewoon een stadgenoot van mij. Een medejutter, zoals we hier in Den Helder heten.
1: Ja.
3: En nou, wees even eerlijk, als je 15 jaar bent en 300 kilometer gaat lopen, ja, in 10 dagen tijd voor dit goede doel, voor jouw nicht.
1: Maar vraag je, het is, misschien weet je dat niet, moet Sten niet naar school?
3: Nou, dat weet ik niet.
1: Toch? Is Sten niet gewoon leerplichtig?
3: Dat denk ik wel, maar ik neem aan dat hij daarvoor zeker een buitengewoon
2: verlof heeft gekregen. Ja, dat denk ik ook.
1: Als leraren niet hebben gezegd, Sten, dit had je ook in augustus kunnen doen.
2: Nee.
3: Precies, ja.
2: Ik vind het heel knap van Sten dat hij dit doet.
1: Ja?
2: Ik vind het van jou ook heel mooi dat jij hem eventjes in het zonnetje zet om zijn actie te ondersteunen. Want waar kunnen wij hem steunen met geld? Want hij wil geld ophalen.
3: Ja, hij wil geld ophalen. Hij is in ieder geval op Instagram te vinden. En je kan hem vinden ook onder www.300km voor Brenda.
2: 300 kilometer voor Brenda. Oké, okay. Nou, we gaan even zoeken.
3: Juist.
2: Dan kunnen we hem steunen. En jij wil hem even steunen met een liedje, een hart onder de riem eigenlijk. Van de Proclaimers.
3: Dat klopt helemaal.
2: Ja.
3: Ja.
1: 500 miles.
2: 500 miles.
3: Ja, mooi.
2: Ik snap de link.
3: Juist.
1: Ja, die was duidelijk.
2: Oh, je denkt niet dat ik heel slim ben. Nee, dat is waar. Nee, het is heel duidelijk. Wij gaan hem steunen. Dank je wel dat je dit even onder de aandacht hebt gebracht. En geniet ook mee van het liedje dan.
3: Ja, dank jullie wel hoor.
0: De beste reden.

0: Elton John, Your Song, aan het einde van de weekendshow. Kunnen wij mooier eindigen?
1: Nee.
0: Ik zou bijna zeggen nee.
1: Nee.
0: Maar het kan wel mooier verder gaan, zometeen met Dennis Verheugd.
1: Yay.
0: Yes, tot volgende week.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Is het echt serieus?
5: Zo.
1: Wat een geld.
5: 1000, verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
16: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Zo, de zondagmiddag is in volle gang. Fijn dat je erbij bent. Met na het nieuws van 3 uur een liedje over liefde, zelfvertrouwen en positief in het leven staan.
5: In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. Het radioteam weer door Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist.
4: Nou, dankjewel zeg. Ja, dat liedje over de liefde, zelfvertrouwen en positief in het leven staan, dat komt eraan. En het is van King. Ja, Love and Pride. De eerste vertragingen van Flitsmeister zijn er 7. Je krijgt de 3 langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Roosteren en Brugge-Wessem. Daar 21 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. Een kwartiertje. En ook een kwartier op de A76 Geleen-Keulen. Ook voor Duitsland.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken. 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter. 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
4: Dennis Verheugd.

zondagmiddag waarop de klok stiekem sneller lijkt te gaan dan je zou willen. Maar gelukkig hebben we de muziek om het weekend nog even vast te houden. You're the Genesis op 10 en I Can Dance. Kun je wel dansen en heb je dat misschien de afgelopen vrijdagavond nog gedaan? Nou, dan is dit een mooie flashback, hè? Katy Perry met Lost.

in het weekend van 10 met You're the First, The Last, My Everything. Ja, als iemand warmte, charme en romantiek in een liedje kon stoppen, dan was hij het wel, hè. En nou, dat past eigenlijk best wel bij zo'n zondagmiddag als deze. Misschien

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: 1988, een jaar waarin cassettebandjes nog over...

Fix You. Ja, soms is één persoon genoeg, hè, om je dag weer een beetje beter te maken. En nou ja, als het aan Mark Amber ligt, dan zijn er ook mensen.

0: Je hoorde Belong Together.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Ja, met een reis terug naar week 37 van 1988. We trappen zo af met Jazz and the Plastic Population. The Only Way Is Up. Opmerkelijk genoeg was dit liedje al 8 jaar oud toen het een hit werd. De oorspronkelijke versie van Otis Clay uit 1980 deed vrijwel helemaal niets, totdat Jazz en de producers van Cold Cut er een swingende dansversie van maakten. Nou, daarna hoor je Eric Clapton met Wonderful Tonight. Een van de mooiste liefdesliedjes ooit, geschreven tijdens eigenlijk iets heel alledaags. Want terwijl zijn vriendin boven bezig was met kleding, haar en make-up voor een feestje van Paul McCartney, zat Eric Clapton beneden te wachten. En in die wachttijd, ja, schreef hij zomaar deze prachtige ballade. En we sluiten af met de Pasadena's, Tribute Right On. Bijna elke regel van dit liedje verwijst naar een artiest die de leden van de Pasadena's heeft geïnspireerd. Van Marvin Gaye tot Stevie Wonder en van James Brown tot The Supremes. Nou, eigenlijk hoor je in ruim 4 minuten een complete geschiedenisles soulmuziek. Nou, leuk hoor. Even terug naar toen, hè. Met 3 hits die 38 jaar geleden overal uit de speakers kwamen.
1: Radio 10. Hit

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe.
1: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Je kent de jarige, nou misschien niet, maar je bent het komende uur wel uitgenodigd voor een Sweet 16 party. Cadeau kun je thuis laten hoor. Maar eerst het nieuws.
2: In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En eens moet de eerste keer zijn. Dat zei FC Utrecht-trainer Correia, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Correia is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. Het radioteam weer door Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden.
1: Dankjewel. Dan meldt Flitsmeijzer nog 4 vertragingen.

0: Oberhausen voor Duitsland de 8. En de A76 Geleen-Keulen ook voor de Duitse grens 9 minuten.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
7: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie.
12: 7 stuwen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
17: teruglever kosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
22: Dennis Verheugd.

deze zondagmiddag. En zo niet, dan gaat dat vast lukken met deze. Een track die klinkt alsof hij vorige week is uitgebracht. Terwijl die toch alweer uit 2012 komt. Triggerfinger en

0: Het waren vier zusjes op reis. Is de Sledge en He is the Greatest Dancer bij 10. Ja, eerder vanmiddag draaide ik hier nog Genesis met I Can Dance. Dus ja, ik denk dat we daarmee op deze zondag alle smaak op dansgebied wel zo'n beetje hebben gehad, toch?
1: Radio 10. Sweet 16.
0: Middels 16:50. Totaal wat anders nu. Ja, welk liedje brengt jou meteen terug naar je 16e verjaardag? Naar de tijd van school, of vrienden, je eerste vakantiebaantjes, herinneringen die je nooit meer kwijtraakt. Nou, geef je geboortedatum door via de gratis Radio 10 app. Althans, dat zou ik leuk vinden. En als ik je dan in de uitzending haal, dan hoor je eerst de hit die op nummer 1 stond toen jij werd geboren. En daarna...

0: zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching!

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Curaçao. Vlucht en hotel al vanaf €749.
2: Ka-ching. Corendon.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Dennis Verheugd.
13: Zometeen hoor je welke hit een Radio 10-luisteraar in één klap terugbrengt naar zijn of haar 16e jaar.

0: routine niet of nooit geweest. Ja, sommige mensen krijgen het voor elkaar om de hele dag door je hoofd te spoken. Nou, Alphabeat noemt dat heel simpel fascination.
1: Radio 10. Sweet 16.
0: Ja, René Visser, goed dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Ja, tijd om een muzikaal fotoalbum open te slaan, hè?
2: Ja, lijkt me leuk.
0: Ja, we beginnen bij de allereerste bladzijde. Jouw geboortedag. Welke datum was dat?
2: 15 januari 1960.
0: Ja, en terwijl familie en vrienden beschuit met muisjes aten, stond deze single bovenaan

0: Dat was Johnny Preston. En The Running Bear, nummer 1 in de Billboard Hot 100. Ja, de top 40 bestond toen nog niet, hè?
1: Nee, ik ken het nummer wel, maar ja, om mijn geboortedatum stond niet echt te zwingen in de wieg, zo te zeggen.
0: Nou, ondertussen blader ik even door naar een andere belangrijke bladzijde. Want jouw 16e verjaardag, dat was op 15 januari 1976... ja, de leeftijd waarop je steeds meer zelf ging bepalen welke muziek er uit de speakers kwam. Ja, welke artiesten waren dat voor jou?
1: Nou, dat waren hoofdzakelijk de soul. Dus de OJ's, de Stylistics, Barry White, de Four Tops, dat soort muziek. Daar was ik helemaal gek van.
0: Nou, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want ik heb 2 fragmenten van hits uit jouw Sweet 16-periode voor je klaarstaan. Aan jou de taak om te bepalen welke van de twee voortaan bij het muzikale fotoalbum gaat horen. Ja, wordt dat deze?
2: Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
0: Girls, girls, girls van Sailor. Of ga je voor...
2: I believe in miracles.
0: Ik weet het antwoord al, denk ik. Nou, welke vind je het leukste en waarom, René?
1: Hot chocolate. Het zwinkt lekker de pan uit.
0: Ja, dat past wel in het rijtje wat je net noemde, hè, qua soulmuziek.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, dan heb je de juiste beslissing gemaakt. Dan rollen we nu voor jou speciaal de groene loper uit. Radio 10 Groen is hier. En gaat jouw officiële Sweet 16 soundtrack gedraaid worden?
1: Helemaal top, leuk.
0: Geniet ervan.
1: Bedankt.

was Glory Days, Bruce Springsteen en daarvoor... Ja, je hoorde de Sweet 16 soundtrack van René Visser. You Sexy Thing van Hot Chocolate. Een enorme hit op zijn Glory Day. Dat was op 15 januari 1976. Goedemiddag, dit is Lady Antebellum.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu.

0: superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Sommige dingen moet je gewoon verdienen. Het Radio 10 zomerpakket is er daar een van. Nou, hoe je dat voor elkaar krijgt, dat hoor je zo bij Stak in de Middel. Eerst het nieuws.
10: Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als 2e over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisieseizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord en vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. Het radioteam weer door Weer Online. De zon begint door te breken nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen, verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig.
9: En dan meldt Flitsmeister nog 1 grenscontrole. En die is te vinden op de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. 11 minuten daar.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.
14: Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
18: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
19: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
20: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
19: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
21: Aldi.
23: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
24: Dennis Verheugd.

0: George Michael en Mary J. Blige, Jorda S.
1: Dennis Vreugd.
0: Queen met Another One Bites the Dust werd ook gedraaid. Dat op inmiddels dag 256 van het jaar 2026. Het is zondag 13 september. De dag dat de koffers nog steeds staan te shinen hier rechts van me in de studio. Ja, afgelopen week werden er al prachtige reizen weggegeven. Vanaf morgen gaan we gewoon weer verder met dat leuke reiswekkerspel. Radio 10 staat op de reiswekker. Nieuwe bestemmingen, nieuwe kansen. En nou ja, misschien ook wel een vakantie ter waarde van 3500 euro. Luister vooral morgenochtend naar de nieuwe ochtendshow. Radio 10 staat op met Jan Willem en Jeroen. Daar hoor je rond 7:15 wat de nieuwe bestemming van de maandag wordt. Ja, en dan het meest nutteloze, maar misschien toch ook wel het leukste nieuws van vandaag. In Amerika kreeg een heel stadion gratis eten omdat fans erin slaagden een levensgrote opblaashotdog in een levensgroot opblaasbroodje te krijgen. Ja, sommige mensen die winnen de Nobelprijs, anderen winnen gratis hotdogs voor 40.000 man. Ja, dat is ook een talent, ja toch? En het is de dag dat je de koers hoort hier bij Team.

Herken jij de artiest, de titel of misschien zelfs allebei? Het zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Laat het weten via de gratis Radio 10 app. En als jij degene bent met het juiste antwoord en ik haal je ook nog eens een keer in de uitzending... dan ligt er een mooi Radio 10 zomerpakket voor je klaar. Eigenlijk na zomerpakket, want de herfst...

0: Maar jouw zomer kan nog even doorgaan. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Luister en maak kans op een heerlijke reis naar de zon. Hoor je de Reiswekker, app dan je naam. En wie weet gaat jouw volgende vakantie wel heel snel van start. Vanaf morgen, de Radio 10 staat op Reiswekker. Alle info vind je op radio10.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Egypte. 5 sterren all inclusive. Al vanaf €599. Ka-ching.
2: Corendon.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Dennis Verheugd.
12: Ja, ik weet inmiddels welke hitter schuil gaat achter Stak in de Middel, maar ik

0: Nou, eigenlijk een beetje saai. Maar dat vind ik eigenlijk ook best wel lekker. Want het is druk genoeg door de week. Dus,
1: nou, wat gaat komende week jou brengen dan?
0: Ik heb op dit moment even deze maand nog niet echt iets leuks te doen. Volgende maand wel. Dan ga ik weer. Die Purple komt eraan in november. In oktober heb ik nog Jeff Tate van ex van Queensrijk. Die zanger waar ik naartoe ga. Dus er zijn wel leuke dingen in die eraan zitten te komen.
1: Dat klinkt zeker leuk, al die concerten zeg.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en nu had je lekker de tijd om mee te spelen met de Stak in de Middel. En hoorde je deze opgave? Ja, een hit uit 1979, Norma. Ja, pas wel in jouw straatje, volgens mij, dit.
0: Ja, zeker. Ik was een hele grote Police-fan. En ben nog steeds. En ik was toen nog hartstikke jong. 16 of zo, 17, zoiets. Dus Can't Stand Losing You.
1: Ja, dat zong je destijds al uit volle borst mee, hè?
0: Zeker.
1: Ja, het was hem inderdaad. Gefeliciteerd.
0: Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Het Radio 10 zomerpakket mag met jou mee naar huis. Dus dat betekent dat je een cap krijgt, een zonnebril en een dopper drinkfles. Dus ja, je bent eigenlijk helemaal klaar voor de laatste dagen van deze nazomer.
0: Ja, superleuk. Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Heel veel plezier ermee en geniet van je zondagavond, hè.
0: Ja, hetzelfde, dankjewel. 10.

0: zo klopt de muziek in de jaren 90, hè. Onder andere dan Simply Red bij Radio 10 en Fairground.
1: Stuck in the middle.
0: Ja, ik speel met Norma. Norma, goedemiddag nog. Hoe is je weekend?

0: In het weekend van 10 hoorde je Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Dennis Classic.
0: Ja, dit vandaag weer een single uit mijn eigen collectie. En ja, dit is er zo eentje eigenlijk die bewijst dat blues helemaal niet moeilijk of stoffig hoeft te klinken. Want in 1988 scoorde Robert Cray er zelfs een hele grote hit mee. Ja, hij maakte blues toegankelijk voor mensen die normaal vooral naar pop en rock luisterden. En daardoor stond hij ineens tussen de grote artiesten van toen. Zonder ook maar een spatje van zijn eigen sound te verliezen. Dus ja, dan val je op. Hè. Dan doe je het.

0: verrassende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Is echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Volgende postcode-loterij-winnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Een hele goede avond, de zondagavond van 10. Mocht je net aanschuiven, eet smakelijk. Ook Arik Iglesias en Kim Wild schuiven zo aan. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 6 uur.
7: Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets ze bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. Het radioteam weer door Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden.
6: Dankjewel, dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. Twee files, de A7 Zurich Den Oever tussen Brezandijk en de brug over Stevenssluizen, 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 13 minuten.
8: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: beter kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Nog 309.000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 sturen.
1: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: te zijn voor een carrière-switch.
1: Het weekend van 10.
0: Goedenavond.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, want deze zangeres ging van zingen naar tuinieren. En daar schreef ze uiteindelijk boeken over. Ze was te zien in televisieprogramma's in Engeland. Ja, ik vind dat ze dat wel heel goed heeft gedaan. Kim Wilde, want daar heb ik het over. Door daar met de You Keep Me Hanging On bij Radio 10. Een hele goede avond. Jan-Paul hier in het weekend van 10 aan het begin van je zondagavond. Met ook straks vanaf 8 uur terug naar die heerlijke jaren 80. Met de 80's at 8. Een uur lang het allerbeste uit de jaren 80 wat betreft de muziek. Maar daar kan ik wel je hulp bij gebruiken. Dus wat mij betreft, denk alvast even na en geef het alvast door. Welke heerlijke jaren 80 classic zou jij graag willen horen tussen 8 en 9? Je kunt het doorgeven via de app van Radio 10. Zometeen de Golden Earring en Weekend Love. En dit is Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone.

zo'n weekend dit, hè? Weekend Love. Past eigenlijk ook heel goed. Op deze zondagavond, nou hopelijk kun je lekker nagenieten van je weekend. Misschien wel een weekend vol met plannen, of juist helemaal niet. Misschien heb je wel heel hard gewerkt. Welk liedje zou jouw weekend compleet maken? Daar ben ik al benieuwd naar. Als je die nog even hoort, zo op de zondagavond, dan kan er een strik om je weekend. Weet je wel, dat idee. Nou, wat wil je graag horen? Laat het even weten. En dan kan ik hem voor je draaien. Die geeft de titel en artiest door via de app van Radio 10. Wie weet, hoor je hem zo meteen. Dus de hit die jouw weekend compleet maakt. Laat het weten in een berichtje via de app van 10. Titel en artiest. Tik het in of spreek het in via de app. Hier is Dua Lipa en Be The One.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Rozer!
4: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: zondagavond, de laatste uurtjes van je weekend. Tijd om ja, dat weekend ook wel af te sluiten. Maar ja, dat doe je natuurlijk het liefste met je favoriete liedje. Dus wat kan ik voor jou draaien om jouw weekend helemaal compleet te maken? Vroeg ik je net, geef je reactie even door via de app van Radio 10. De titel en artiest van jouw favoriet. Ewald, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, je weekend afsluiten. Maar jij hebt een heel lang weekend, zou je kunnen zeggen eigenlijk. Hè? Je geniet nog van je vakantie.
1: Ja, en ik blijf nog wel even. Ik blijf ook nog 2 weken.
0: Dus, oh, dat meen je niet. En ja. Hoe ver ben je al? Hoeveel weken ben je al weg?
1: Ja, 2 weken ben ik al weg.
0: Zo, nou kijk eens aan. 4 weken daar in Italië aan het Gardameer, ja, ja. Lees ik.
1: Ja, lekker.
0: En hoe zag je dag eruit vandaag?
1: Vandaag nou, zeg maar op het strand vanochtend. We hebben even de Formule 1 gekeken. En nu zijn we ons klaar aan het maken, want we gaan zo meteen lekker eten.
0: Nou, dat is echt heerlijk vakantiegevoel wat je hier omschrijft. Ja. En is dat dan ook de barbecue die je aanslingert? Of ga je uit eten?
1: Nee, we gaan uit eten.
0: Ah, heerlijk, heerlijk. Nee.
1: Nou. In de Valpolicella-streek, dus dan zit er wel lekker allemaal rondes.
0: Wat goed, je hebt het al goed bekeken, Ewald. En helemaal omdat je Radio 10 gewoon hebt meegenomen op vakantie, hè?
1: Ja. Ja. Elke dag.
0: En ik zie in je appje, ja, jij vraagt ook Eros Ramazzotti aan. Dat vind ik heel toepasselijk, ja. Ook Italiaans natuurlijk. Heb ik begin van dit uur ook al gedraaid. Maar ja, ja. Is er nog iets anders wat ik misschien dan voor je kan doen, muzikaal gezien?
1: Zucchero mag je ook draaien voor me.
0: Zucchero, ook, ja, dan hebben we ze allemaal gehad, de Italianen onderhand. Met Paul Young, zei je?
1: Met Paul Young, ja. Hoe Senza Donna.
0: Senza Donna, ja, die is goed. Nou, even dat Italiaanse vakantiegevoel. Ewald, dankjewel en geniet er nog van daar, hè.
1: Is goed, dankjewel. Fijne uitzending nog.

een kans dat ik geluk breng. En dat zou je zomaar een zonvakantie ter waarde van 3500 euro kunnen opleveren. Ligt een beetje aan hoe bijgelovig je bent. Afgelopen maandagochtend, toen zat ik op de plek van Martijn, tussen 10 en 12. En ik mocht de reiskoffer openen, waarmee iemand die hele mooie prijs heeft gewonnen. Dus ja, toevallig dat ben ik morgenochtend weer aan de beurt, tussen 10 en 12, mag ik je weer aantreden. Dus ja, wie weet wordt dit wel jouw kans om die reiskoffer te openen en trek ik er gewoon weer een zonvakantie uit. Zou zomaar kunnen. Maar goed, als het niet bij mij is, dan kan het in elk ander programma van Radio 10. Want ook komende weken, de hele weken, komt de reiswekker heel vaak voorbij. Hoor je hem, reageer dan met je naam en je keuze in koffernummer via de app van Radio 10. Kom je in de uitzending? Ja, dan gaan we jouw koffer openen. Waar dan hopelijk die mooie reis in zit. En elke ochtend in de nieuwe ochtendshow van Radio 10 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten wordt de bestemming van die dag bekendgemaakt. Dus ja, goed opletten komende week. Alle details vind je op radio10.nl.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverde kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, zeker. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
16: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bij New York Pizza.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
19: Goedenavond, het weekend van 10 met de grootste hits aller tijden. Sixpence, Don the Richer en ook Cool and the Gang, hoor zo. Get down on it. Eerst het Radio 10 nieuws van 7 uur.
20: In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden.
19: En dankjewel. En dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. 3 files op de A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Kootwijk, 10 minuten. Dat heeft te maken met een ongeval. Op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan, 7 minuten door een auto met pech. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 9 minuten.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja. Echt serieus?
23: 7,7.
22: Oh, wat een geld.
24: 18.000. Godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon.

0: Non the Richer en Kiss Me.
1: Jan-Paul Grotendraast.
0: Ja, goedenavond. Nou, het is een speciaal liedje voor Taylor Swift, wat je net hoorde. Ze heeft vaker gezegd dat Kiss Me van Sixpence None the Richer het eerste liedje was waar ze de gitaar op leerde spelen. Ja, en zo zijn er wel meer artiesten van vroeger die Taylor Swift hebben gemaakt tot de wereldster die ze nu is. Waaronder ook de Spice Girls bijvoorbeeld. En daar kun je wel iets bij voorstellen, want toen de Spice Girls groot waren was Taylor Swift een jonge meid en helemaal fan van deze damesgroep. En ja, ze hebben haar ook geïnspireerd. De Spice Girls die ga je straks ook horen in het weekend van 10, ook Bob Marley zometeen. En we spelen weer een nieuwe ronde van de Club van 10. En daarmee kun je kans maken op het nazomerprijzenpakket van Radio 10. Je hoort er zo alles over. Eerst is hier One Republic en Counting Stars.

0: van 10.
1: Ja, je hoort het. Het is een bijzondere locatie waar heel veel concertzalen zijn. Die kun je allemaal aflopen. En daar kom je de grootste artiesten alle tijden live tegen. Ze staan daar gewoon, dood of levend. Het kan allemaal. En als jij meespeelt, dan krijg je toegang tot 3 zalen. En samen lopen we hier naar binnen, pakken een drankje bij. En nou, even lekker genieten van wat je daar hoort. Ik doe de deur vervolgens weer dicht. En dan is het aan jou om te raden wie je dan zojuist hebt gehoord. Weet je ze alle 3 te raden, dan is het volledige nazomerprijzenpakket van Radio 10 voor jou. Daarin zitten de bril, het strandlaken van Radio 10 en de barbecue schort en gereedschap. Dus nou ja, hopelijk komen er nog wat mooie zomerse dagen. Wie weet, dan komt het altijd van pas en anders wel volgend jaar natuurlijk. Nou, hoe doe je mee? Heel simpel. Welke artiest of band heb jij wel eens live gezien en heeft een grote indruk op je gemaakt? Dat wil ik even weten. Het kan iets positiefs zijn, het kan ook iets negatiefs zijn. Wat dan ook. Een live artiest dat je of een live concert dat je altijd is bijgebleven. Dat is de vraag. Laat het even weten. Geef het door via de app van Radio 10. En nou, misschien spreek je zo meteen. Dus de naam van de artiest of de band die jij ooit live hebt gezien. In een berichtje via de gratis app van Radio 10.

0: van de grootste hits van David Bowie. China Girl bij Radio 10. Zometeen een nieuwe ronde van de Club van 10. Je kunt je nog opgeven. Laat me even weten welke artiest jij wel eens live hebt gezien ooit. Wat je altijd is bijgebleven. Reageer even via de app van Radio 10. Billy Ocean en Nelly Furtado komen er ook aan.
1: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Nee, dat was ik denk augustus 22. Een bloedhete zomeravond. Bosspot in Amersfoort. Ik dacht Apeldoorn, maar Amersfoort. En dat was echt fantastisch. Heel klein concert. We zaten er met ons neus bovenop eigenlijk. Volgens mij tweede rij, kon ze bijna aanraken.
1: Dat je bijna denkt van, ja, kan dit wel zo dicht op elkaar?
0: Ja, precies.
1: Maar het was wel heel mooi dus. Ja, Zombie Arena was je er redelijk op tijd bij. Want het toch in de jaren dat ze opkwamen. Hè, en het grote succes zou eigenlijk dan denk ik toch in de jaren daarna komen.
0: Ja, precies. Volgens
1: dus je
0: mij
1: was
0: wel.
1: Er gewoon bij in het begin.
0: Ja, zeker. Fan van het eerste uur.
1: Heel goed. Carla, ik wil je graag even uitnodigen in de Club van 10.
0: Ja.
1: Want daarmee maak je kans op mooie prijzen, als je het goed doet.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het werkt als volgt. Wij stappen zo meteen deze bijzondere locatie binnen. Stel je een locatie voor met heel veel verschillende concertzalen. Ik neem je mee langs 3 zalen waar live de grootste artiesten aller tijden staan te spelen. En ze kunnen inmiddels overleden zijn, maakt allemaal niet uit. In de Club van 10 staan ze er gewoon. Ik doe de deur even kort voor je open en daarna weer dicht. En aan jou om de artiest te herkennen. Nou ja, en ik hoop gewoon dat je ze alle 3 kan herkennen. Want dan win je het volledige nazomerprijzenpakket van Radio 10. Met de bril, met het strandlaken en met de barbecue set.
0: Nou, top.
1: Klinkt dat goed?
0: Doen.
1: Nou, oké. Okay.
0: Ja, zeker.
1: Even drankje erbij. Wat drink je altijd tijdens een concert?
0: Een biertje. Dat vind ik
1: toch wel rode bier. Nou, helemaal goed. Kijk, alsjeblieft, een biertje. En we zijn inmiddels bij de eerste zaal aanbeland. Ik gooi de deur voor je open. Let goed op. Zo, deurtje dicht. Ja, wie is dit?
0: Ja, ik ken dat nummer wel. Shine Sweet Freedom, Shine a Light on Me. Nee,
1: Sweet
0: ik
1: Freedom.
0: Weet het niet. Nee.
1: Die man, die zanger met die herkenbare stem.
0: Ja, nee, ik weet het niet. Echt niet. Sorry.
1: Nee, helaas, ja. Michael McDonald stond daar gewoon op te treden. Ja.
0: Ja.
1: Oh, nou ja, maakt niet uit. We hebben nog 2 zalen te gaan. En die tweede zaal, daarvan gooi ik de deur nu open.

0: Nelly Furtado bij Radio 10 en I'm Like a Bird.
1: De Club van 10.
0: Carla De Laat, een hele goede avond.
2: Hoi, ja, ook zo.
0: Dank je. En ik vroeg je, ja, welke artiest heb jij ooit live gezien? En welke heb jij doorgestuurd via de app?
2: Somjeu.
0: Jij zegt hier ook dat het het allereerste concert was na de coronatijd.
2: Ja, voor ons al. Voor mijn man en ik dan.
0: Ja,
2: dat was
0: precies.
2: De

0: deur dicht.
1: Nou, nee, ik ken het helemaal op.
0: This Love, zingen ze. Oh!
1: Ja, volgens mij zit die zanger van de band bij The Voice in Engeland in de jury. Nou ja, zeg het maar, ik weet het niet.
0: Maroon 5 was dit.
1: Ja. Oh.

0: Kijk, ik hoor het je zeggen. Ik doe de deur even dicht, want dan hebben we iets beter geluid. Wat zei je?
1: Dat zijn de Beach Boys.
0: De Beach Boys, ja, dat klopt. Nou, Carla, toch goed gedaan. Ja,
1: toch een beetje
0: goed.
1: Meer van mijn tijd, hè?
0: Ja, dat kan ik me wel iets meer voorstellen. Ja, het gaat alle kanten op. Ze staan er gewoon allemaal in de Club van 10. Maar de Beach Boys wist jij in ieder geval te herkennen. En dat heeft je de Radio 10 pet opgeleverd.
1: Nou, fantastisch.
0: Dus die gaan we sowieso toesturen. Nou, gelukkig ja. Nou, wie weet, volgende keer als je nog een keer de club binnentreedt, dan herken je ze wel allemaal.
1: Nou, oké. Ik vond het in ieder geval leuk om je even gesproken te hebben.
0: Leuk dat je meedeed, Carla.

Tina Turner bij Radio 10 en The Way of the World. Nou, het is alweer bijna 8 uur. Dan gaan we het gewoon weer doen. De ethische reet. Elk weekend gaan we terug naar de jaren 80. En jouw favoriete ethische hit kun je nu doorgeven via de app. Dan kan ik hem zo meteen voor je draaien. Dus titel en artiest in een berichtje. Of spreek heel makkelijk een voice-appje in. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Gebruik de gratis app van Radio 10. Doe ik alvast even een voorzetje. Met Poco. En Call It Love.

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar semyo.nl.
2: Semyo.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Zometeen de 80's at 8, een uur lang jouw favoriete muziek uit de jaren 80. Dus geef je favorieten door via de app. Maar nu eerst het Radio 10 nieuws van 8 uur.
19: Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via het dark web. Met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Henrique Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior. En eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24.
20: De energietransitie.
2: energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
21: De meer mini-weken, meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
25: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
26: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
29: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
30: Ik kan

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Jan-Paul Grotendraars.
2: Ah, een hele goede avond. We gaan het weer doen. Een uur lang terug naar die heerlijke jaren 80. En dat doen we met de grootste hits uit die tijd. Ah, en jij bepaalt welke dat zijn. Dus kom maar door. Jouw ethische suggestie. We gebruiken de gratis app van Radio 10. Je kunt een berichtje intikken en daarin titel en artiest benoemen. Of je spreekt gewoon even een voice-appje in. Dat is heel makkelijk. Gewoon even het microfoontje aanklikken en inspreken wat jij kwijt wil. Dat heeft Michelle ook gedaan. Even luisteren.
3: Hey, goedenavond. Hier vanaf de werkvloer. Ik zat zelf te denken aan van wat vinden wij leuk met z'n allen. Wij vonden een leuke klassieker ook wel. A Flock of Seagulls met I Ran.
2: Kijk, dat is een goeie. Die komt er zo aan. Maar eerst de aanvraag van Frans. Hier is Michael.

0: de werkvloer bij Michelle, want ze vroeg deze aan. A Flock of Seagulls via de app van Radio 10 en I Ran. En zo makkelijk kan het zijn. Je gebruikt de app van Radio 10. Je tikt in wat je graag wil horen. Of je spreekt gewoon even een voice-appje in. En dan hoor je misschien wel jouw favoriet uit de jaren 80 op de radio. Laat het vooral even weten. Dus reageer via de app van Radio 10. Mirella, goedenavond. Wat ben je aan het doen deze zondagavond?
1: Ja, we zitten te barbecuen met z'n allen.
0: Oh, wat lekker. Wat goed. En waar bevind je je op dit moment? Oh, tussendoor een goede grap gemaakt.
1: Ja, ja. Er zit een grapje als naast me.
0: Wat zeggen ze allemaal tegen je dan, Mirella?
1: Ja, we zitten gewoon gezellig te kletsen en te barbecuen en te borrelen.
0: Ja, dus, ja, vooral die borreltjes, hè. Dat helpt natuurlijk een hoop. En ondertussen tijdens de barbecue gewoon Radio 10 aan?
1: Radio 10. Altijd.
0: Oh, dat is goed om te horen natuurlijk. En vooral tussen 8 en 9, dan hoor je het allerbeste uit de jaren 80.
1: Ja, maar ja, heel gezellig.
0: Ja, dan heb ik wel een beetje hulp bij nodig. Want de goede aanvragen zijn welkom, suggesties. Ja, jouw favoriet uit de jaren 80 heb jij ook doorgegeven, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat is een meidengroep waarvan ik verwacht dat jij daar wel fan van was toen.
1: Tuurlijk, heel erg.
0: Kleden je ook een beetje zoals de dames?
1: Af en toe wel, ja. Kuifje omhoog en zo. En permanentjes toen.
0: Permanentje, ja, hoort erbij natuurlijk. Ja. Over welke dames hebben we het?
1: Over de Dolly Dot.
0: Ja, de Dolly Dot. En welke van ze wil je horen?
1: Doe wat Diddy. Ja, we gaan hem eraan zetten harder, hè?
0: Zou ik zeker doen.

0: Daphne stuurt een berichtje via de app van Radio 10. Ze zegt, oh, alsjeblieft dat prachtige liedje van Diana Ross en Lionel Richie. Endless Love. 80's at 8. En zo bepaal jij wat je hoort in de 80's at 8. Elk weekend, vrijdag, zaterdag en zondag. Tussen 8 en 9, een uur lang het beste uit de jaren 80. Dus ja, jouw suggestie is altijd welkom via de app van Radio 10. Annelies, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat ben jij allemaal aan het doen deze zondagavond?
1: Nou, ik ga zo meteen even lekker eten.
0: Oh, dat is laat.
1: Ik ben
0: of niet?
1: Super aan het relaxen.
0: Ja, nou, waarom zou je dan ook op tijd gaan eten? Oh, heerlijk.
1: Dus dat is helemaal heerlijk. Dus ik luister naar jouw zender en ik denk, deze wil ik horen.
0: Nou, je had er meteen één gedachte. En welke is het?
1: Het is Toto met Africa.
0: Met Africa. Een prachtig liedje natuurlijk, hè? Toch wel zo'n liedje wat je lekker meezingt. Maar ja, de tekst is altijd een beetje lastig, hè? Wat zingen ze ook alweer?
1: Ja, ze hebben het over heel veel, maar...
0: A blessed rains down in Africa, volgens mij. Maar goed, uiteindelijk maakt het allemaal niet uit wat je ervan maakt. Maar gewoon lekker meezingen op jouw manier met Toto, jouw favorieten.
1: Ja, zeker.
0: Nou, je hoort hem nu hier bij Radio 10.
1: Dank je wel.
0: Fijne avond, Annelies.
1: Fijn.

0: Annelies heeft even hard meegezongen met haar aanvraag. Toto en Africa bij Radio 10. De 80s at 8. Een uur lang het allerbeste uit de jaren 80. Met een heerlijke dance classic zometeen. Die je niet zo vaak meer hoort. The Dire Straits en Go West komt er ook aan.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi, denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.

0: Erik, dankjewel voor het aanvragen van de Dire Straits. En Private Investigations.
1: 80's Dance Classic.
0: Oh, ik heb er weer eentje hoor. Deze keer van Cheryl Lee Ralph. En voordat deze dame wereldberoemd werd als actrice in series zoals Abbott Elementary en ook als musicalster op Broadway, had ze ook een muzikale carrière. In 1984 toen bracht ze een aanstekelijke danceplaat uit die gewoon perfect paste bij de hoogtijdagen van de disco en de high energy. En het liedje dat groeide uit tot een clubfavoriet. Het werd ook overal, vooral hier in Europa, een succes. Noteringen in dit lijsten van onder andere Nederland en België. En al met al een favoriet op de dansvloer in de jaren 80. Cheryl Lee Ralph, hier is In The Evening bij Radio 10.
1: 80's Dance Classic.

0: vaker laat weten dat hij groot fan is van Prince. Dus daarom graag Alphabet Street. Dankjewel voor het aanvragen via de app van Radio 10. En zo komt er nog heel veel moois binnen via de app. Ja, ik kom maar niet allemaal toe om ze te draaien. Maar anders schuif ik nog even wat door naar volgende week. En blijf het gewoon proberen natuurlijk. Hè, jouw favorieten doorgeven voor de ethische date. Want misschien hoor je hem dan wel op de radio terugkomen. Straks na 9 uur Albert Jasluis met de top 4000 classics. Voor de allerlaatste uurtjes van deze zondag van het weekend. Ik wens je veel plezier. En ik spreek je morgenochtend weer vanaf 10 uur. Op de plek van Martijn. Ik heb er nog eentje. En dat is de aanvraag van Ralf. En hij heeft een voice-appje ingesproken.
1: Hoi Jan-Paul. Mijn favoriet uit de 80's. Bruce Springsteen met de River. Fantastisch nummer. Ralf.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Alle verf super voordelig.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevende kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek-race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enric Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd tweede. De derde plek was voor Felix Gal uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. Het radioteam weer door Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Social deal, wellness deals, take 1 en...
26: Wow, waarom heb je niks aan?
27: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
26: Ja, werkt wel.
27: Social deal, deals die je niet mag missen.
28: Smin.
29: Valt je iets op aan mij?
28: Nieuwe jas?
29: Nee.
28: Nieuwe schoenen?
29: Nee.
28: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
30: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
28: Smint.
31: Boost yourself.
27: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
32: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
33: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
32: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
34: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
35: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
2: Jan Sluis.
3: Yo, daar gaan we met de nieuwe Top 4000 Classics. Daarin zometeen Depeche Mode. En ook Ilse de Lange komt eraan.
4: De grootste hitlijst aller tijden.
3: Eerst Baggy Trousers.

Op 20 maart 1990 is Depeche Mode in een platenzaak in Los Angeles voor een signeersessie. En ze rekenen op zo'n 30 fans. Maar het werden er 17.000. En aangezien er in de winkel maar 150 mensen pasten, liep het een beetje uit de hand. Op last van de politie werd de sessie afgebroken, waarna fans met flessen gooiden, de sneuvelde ramen, en uiteindelijk moest de oproerpolitie komen om de omgeving schoon te vegen. En dat voor een Engelse band die in Amerika nauwelijks op de radio gedraaid werd. Je hoorde Enjoy the Silence, Depeche Mode. Goedenavond, je hebt Radio 10 aanstaan. We sluiten je weekend af met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Jermaine Jackson en Pia Sadora. En straks een jarige bassist die zijn stemgeluid dankt aan een knoppartij. Nu een nummer uit 2008 dat sinds deze week weer een hit is. So Incredible van Ilse de Lange gaat viral op TikTok en is op Spotify een van de 10 meest gestreamde nummers van Nederland. En dat heeft alles te maken met het overlijden van Ilse's grote voorbeeld, Dolly Parton. Ilse maakte 2 jaar geleden een tv-serie over haar met de titel Dolly for President. Afgelopen week zong ze bij Eva Jinek de Dolly-klassieker I Will Always Love You. En nu zoeken verdrietige fans van Dolly dus troost in de muziek van Ilse.

Radio 10 en Jermaine Jackson en Pia Sadora. Het komt uit de film Voyage of the Rock Aliens uit 1984. Waarin Pia Sadora trouwens ook de hoofdrol speelde. En als je nog nooit van die film gehoord hebt, dan is dat op zich niet zo vreemd. Want die film was namelijk een grandioze flop. En dat kan dan weer niet gezegd worden van dit duet. Dat kwam in 1985 op nummer 1 terecht in Nederland. When the Rain Begins to Fall. Het is zondagavond, super dat je erbij bent. Albert-Jan hier met tot middernacht de Top 4000 Classics. Met zometeen een Zuiderbuur die dit seizoen schittert in beste zangers. Eerst snijden we een verjaardagstaart met 82 kaarsjes aan voor Peter Cetera. De bassist en zanger van de band Chicago. Geboren op 13 september 1944 in uiteraard Chicago, waar anders. Peter staat bekend om zijn kenmerkende, iets wat geknepen stemgeluid. En dat geluid heeft hij niet zomaar. In 1969 is hij namelijk bij een honkbalwedstrijd van de Dodgers in Los Angeles. En Peter heeft lang haar. En 4 mariniers op de tribune die vinden daar wat van. Ze slaan hem in elkaar en breken zijn kaak op maar liefst 3 plaatsen. En tijdens herstel moet hij met Chicago de studio in. En dus zingt hij met zijn kaken op elkaar. Het geluid is daarna altijd een beetje gebleven. Onder andere in deze hit van zijn 1972. Dit is Saturday in the Park.

0: Gisteravond nog te zien in Beste Zangers, waar Koen een nummer van rapper Busy zong. In de eerste aflevering van dit seizoen stond Clouseau zelf centraal en Django McCroy zong toen Daar gaat hij.
1: Daar gaat hij. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend.
0: Ja, ook mooi. Je hoorde Clouseau bij 10 en daar gaat ze. Elke avond vanaf 9 uur hoor je het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden in de Top 4000 Classics, met zometeen nog een Belgische groep, maar dan met een Spaanse naam. De jarige Niall Horan hoor je straks en deze messcherpe track komt eraan. Ja, de scherpslijpers van de Cutting Crew dus binnen nu in een paar minuten.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
0: Yo, wat leuk dat je erbij bent. Dit is Radio 10 met zometeen Vaya Condios en Niall Horan. En eerst de Cutting Crew.

0: Vaya con Dios. Dat betekent ga met God. En ze begonnen in een kledingwinkel.
1: Top 4000.
0: Classics. Zangeres Dani Klein, bassist Dirk Schouws en gitarist Willy Lambrecht die waren gevraagd om wat sfeermuziek te spelen bij de opening van een kledingwinkel. Ze speelden klassiekers van Billie Holiday en Edith Piaf, dat soort werk. En dat beviel zo goed dat ze besloten samen verder te gaan. Een paar dagen later namen ze hun eerste demo op en Vaya con Dios was geboren. Je hoorde ze met Na Na Na. Je bent bij Radio 10 op zondagavond, de laatste loodjes van je weekend met de Top 4000 Classics. En daarin zometeen deze. Ja, Phil Collins dus. Eerst de jarige Niall Horan. Geboren op 13 september 1993 in het Ierse Mullingar. Op zijn 16e doet hij auditie bij X-Factor en hij staat er als een iets wat verlegen blond mannetje een liedje van Nio te zingen. De jury twijfelt, maar Simon Cowell die ziet wel iets in hem en zet hem in een boyband samen met vier andere jongens die ook net niet goed genoeg zijn. En dat is een slimme move, want die boyband is One Direction. Van harte met je 33e Niall. Je hoort hem nu in de Top 4000 Classics van Radio 10. Met Slow Hands.

Ze heeft er heel wat gehad, maar dit is toch wel een van de allergrootste hits ooit voor Kylie. Afgelopen jaar stond ze ermee op 194 in de top 4000. Can't get you out of my head. Bijna 10 uur, dit is Radio 10 met straks in de top 4000 classics onder andere Seal en Duran Duran. Eerst teleporteren we onszelf naar Dan Tena's, een restaurant in Los Angeles ergens midden jaren 70. Misschien zie je ze zitten daar aan een tafeltje. Daar zitten namelijk Don Henley en Glenn Frey van de Eagles. En aan de bar zien zij een jonge, knappe vrouw zitten, samen met een veel oudere, rijke man. Ja, de twee Eagles kunnen niet geloven dat ze echt geïnteresseerd is in die vent. En Glenn Frey zegt, she can't hide those lion eyes. Don Henley pakt pen en papier en een paar uur later is dit liedje af. Dit is dus Lion Eyes, de Eagles, bij 10.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, Ziggo. Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Sokken, Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed.
8: IKEA, nog even die laatste zonnestralen meepakken?
9: Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend. Altijd voordelig. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
7: Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw 1 jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van Pek Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Taalglas.nl/business.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: teruggeleverde kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Deze week, de radioteam staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
12: Top 4000.
13: Albert-Jan Sluis.
14: Wat goed dat je erbij bent. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. We gaan zo meteen aan de lampen hangen met Sia. En ook Billy Idol is onderweg.

0: tonight.
1: Sia schreef dit liedje over haar eigen drankprobleem. En ze wilde het liever niet zelf zingen. Dus ze bood het eerst bij Rihanna aan, daarna bij Beyoncé, maar die hadden geen interesse en dus besloot ze het uiteindelijk zelf maar op te nemen. Bij optreden stond ze met haar rug naar het publiek en droeg ze een pruik voor haar gezicht, want ze had geen interesse om beroemd te worden. Maar dat werd ze toch, en terecht, want ze is gewoon een fantastische zangeres. Sia en Chandelier. 10 uur geweest, zondagavond. Albert-Jan is bij je met de Top 4000 Classics van Radio 10. Daarin zometeen R.E.M. en straks 4 zussen die de studio instapten zonder te weten welke enorme hit ze zouden gaan opnemen. Nu een zanger die zijn naam dankt aan een slecht rapport. Halverwege de jaren 70 gaat William Broad naar een middelbare school in Londen. Zijn scheikundeleraar schrijft in zijn rapport: William is idle, oftewel lui. William vindt het wel goed klinken. Hij wijzigt 1 letter en zo wordt idle idol. En William is voortaan Billy. En zo transformeert een luie leerling in een stoer popidol. Hij scoorde met Rebel Yell, White Wedding en in 1987 met zijn meest ingetogen hit. En dat is deze, Sweet

Zelf waren ze helemaal klaar met dit liedje, omdat ze het veel te opgewekt vonden. Ze speelden het dan ook bijna nooit bij optredens. Ja, ik word hier eigenlijk wel vrolijk van. R.E.M. samen met Kate Pearson van de B-52's. Dat was Shiny Happy People. Dit is Radio 10, aan het einde van je weekend. De Top 4000 Classics met Duran Duran zometeen. En eerst gaan we naar 1978. Vier zussen uit Philadelphia stappen een studio in New York binnen en hebben werkelijk geen idee wat ze daar precies gaan doen. Ja, een album opnemen, maar van de liedjes die erop komen hebben ze eigenlijk nog nooit gehoord. Aan de andere kant van het glas staan Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Zij hebben het album al helemaal voorbereid en de zussen hoeven het alleen nog maar even in te zingen. Eén van die zussen, Joni Sledge, die zou vandaag 70 zijn geworden. Ze overleed in 2017 op 60-jarige leeftijd. En dit is één van die hits die ze op die dag in 1978 samen met haar zussen opnam. Thinking of You, dit is Sister Sledge bij 10.

0: Augustus 1985. Simon Le Bon doet mee aan een zeilrace en zijn jacht slaat om en hij zit 40 minuten vast in een luchtbel onder de romp. Wat een doodeng idee. Hij komt met een schrik vrij en datzelfde jaar wordt dit een hit in Nederland. Een gebed dat hij zelf dus goed kon gebruiken. Save a Prayer, je hoorde Duran Duran. Wat leuk dat je erbij bent. Radio 10, de Top 4000 Classics op zondag. Met zometeen een Schotse zangeres die doorbrak dankzij een rapper die niet op kwam dagen. Ik open straks de Top 4000 file van OMD. En wat kom jij doen, Meatloaf? I would do anything for love, but I won't. Nou, daar wil ik zo meteen wel wat meer over horen. Meatloaf, binnen nu, in een paar minuten.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
9: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hey!
14: Jan Sluis.
0: Top dat je erbij bent. Zometeen Katie Tunstall. Ik open straks de Top 4000 file van OMD. En eerst Meatloaf.

0: Oktober 2004. Rapper Nas die zegt op het laatste moment af voor het BBC-tv-programma Later with Jules Holland. En dus besluiten de programmamakers om een onbekende Schotse zangeres uit te nodigen. En die staat daar die avond met slechts een gitaar en een looppedaal. De volgende ochtend is ze beroemd. Katie Tunstall en Suddenly I See.
1: Top 4000 file.
0: Zometeen flirten we even met een Fransman in de Top 4000 Classics. Eerst open ik de Top 4000 file van Orchestral Manoeuvres in the Dark, oftewel OMD. De groep wordt in 1978 opgericht door twee schoolvrienden uit de buurt van Liverpool, zanger Andy McCluskey en toetsenist Paul Humphries. 2 jaar later breken ze door met de single Enola Gay en daarna volgt een hele rij andere hits. 6 daarvan staan in de Top 4000 en dit zijn ze.
2: 3959. 2538. 1788.

top 4000 hits van OMD, Talking Loud and Clear, Locomotion, So In Love, Enola Gay, Forever Live and Die en hun grootste hit, Made of Orleans, over Jeanne d'Arc. De vierde uit dit rijtje is een beetje een aparte track. Het is namelijk een dansplaat over een atoombom. Op 6 augustus 1945 om 8:15 ochtends gooit een Amerikaanse B-29 een atoombom op het Japanse Hiroshima. Daarbij vallen meer dan 140.000 doden. En piloot Paul Tibbets die had het vliegtuig naar zijn moeder vernoemd. Enola Gay dus. Dit is OMD.

van wij dan, hè? Goldband was dat, een vertrouwde naam voor stucadoors. En zo is deze band dan ook begonnen. Milo, Boas en Karel die waren stucadoors in Den Haag en werkten dus elke dag met het stucgips Goldband. En dat bleek ook een prima bandnaam te zijn. Goldband stukte je gehoorgang even helemaal strak. Samen met Maan was dat stiekem. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met na 11 onder andere Dan Hartman en Oasis. En eerst een band die heel veel te maken heeft met het beste album ooit. Namelijk Thriller van Michael Jackson. De gitaar op Beat It, naast de solo van Eddie Van Halen, wordt gespeeld door Steve Lukather van Toto. Human Nature, geschreven door Steve Porcaro van Toto. En de drums op 3 tracks, Jeff Porcaro van Toto. Je zou ze dus de band van Michael Jackson kunnen noemen, maar dat zou ze veel te kort doen. Dit is Toto bij 10 en

Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Uit wat steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. Het Radio 10 Weer door Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
16: Maar denk je dan soms, van zelfdoding.
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Deze week, de Radio 10 staat op reiswekker. Jouw kans op een reis naar de zon. Radio 10.
22: Jan Sluis.
23: Goedenavond, het laatste uur van je weekend is begonnen met de Top 4000 Classics van Radio 10. Met daarin zometeen Joss Stone.
24: De grootste hitlijst aller tijden.
23: Eerst Relight My Fire, Dan Hartman.

0: Mocht je haar niet volgen op social media, dan mis je morgen wel Happy Mommy Mondays. Ja, ze heeft thuis dan ook een halve kinderopvang met dochter Violet van 5, zoon Shackleton van 3. Dan heeft ze nog een adoptiezoon, Bear van bijna 2. En dochter Nalima Rose, die nu ruim een jaar oud is. En daar heeft ze het maar druk mee.
1: Hallo, Happy Mommy Mondays. On this Mommy Mondays, I would like to discuss a thing that pissed me the fuck off.
0: Nee, Mommy Mondays, dat is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Je hoort het justo naar de tijd dat ze nog geen kids had. Maar hits, dat was You Happy. 11 uur geweest zondagavond. Even je weekend aftoppen met de Top 4000 Classics op Radio 10. Daarin zometeen de Kain en Abel van de popmuziek. Oftewel twee broers die na 16 jaar slaande ruzie weer door één deur kunnen. En we vieren straks de verjaardag van een Vlaamse die graag bluft. Eerst een man die bijna zijn eigen hit miste. Jerry Rafferty stapte begin jaren 70 uit de groep Steelers Wheel vanwege ruzie en gedoe. Maar toen bracht de platenmaatschappij ineens dit liedje uit en het werd een wereldhit. Tja, wat doe je dan? Nou, Jerry die koos eieren voor zijn geld en werd gewoon weer lid van de groep. Dit is Stuck in the Middle with You bij 10.

16 jaar lang spraken ze niet met elkaar, tot ze vorig jaar ineens weer samen op het podium stonden en het werkelijk vlamde als nooit tevoren. Liam en Noel Gallagher, de vliegende broertjes achter de band Oasis. Vorig jaar gaven ze een serie concerten en daarvan is een docu gemaakt die sinds afgelopen donderdag in de bioscoop te zien is. En die docu heeft dezelfde naam als de hit die je net hoorde. Don't Look Back in Anger. Top dat je Radio 10 aan hebt. De Top 4000 Classics met zometeen een hit die in 3 versies in de Top 4000 staat. En ken jij toevallig deze stem? Dit is de Belgische groep Hooverphonic met Mad About You. Ze staan niet in de Top 4000, maar hun zangeres wel. En die is vandaag jarig. Haar naam is Gijke Arnaert. Ze werd in 1979 geboren in het West-Vlaamse Poperingen. Op haar 17e werd ze gevraagd als zangeres van Hooverphonic, een band waarmee ze wereldwijd succes had. En in 2017 werd ze door Bluff gevraagd voor een duet. En dat werd deze grote hit, Zoutelanden. Dit zijn Bluff en Gijke Arnaert.

Radio 10 en Forget Me Not. Dit liedje staat in 3 varianten in de top 4000. Want naast het origineel van Patrice Rushen is er deze van George Michael. Fast Love. En dan hebben we natuurlijk nog Will Smith. Ja, 3 voor de prijs van 1, dat was Forget Me Not. Je zit midden in het lekkere weekend van Radio 10, de Top 4000 Classics met Sabrina Carpenter zo. Straks een rapper die op deze dag 30 jaar geleden overleed na een schietpartij in Las Vegas. En je kan deze man zometeen aanraken. Want wie houdt er nou niet van een klein beetje human touch? De Bos, hoor je zometeen.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.

0: Ja, dat was wel even een voorlopig hoogtepunt uit haar carrière. Je hoorde Sabrina Carpenter.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, Madonna van 67 en Sabrina van 26 op één podium. En het publiek ging uit zijn dak. Sabrina Carpenter stond vorig jaar met twee liedjes in de top 4000. Waaronder deze op 1919, dat was Taste. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met de Bee Gees zometeen. En ken je deze nog? That's just the way. Bruce Hornsby, The Way It Is uit 1986. 12 jaar later zat die piano onder de grootste hit van een man die er op dat moment al niet meer was. Tupac. Hij werd op 7 september 1996 neergeschoten in Las Vegas en overleed 6 dagen later in het ziekenhuis, nog maar 25 jaar oud. Dat is vandaag exact 30 jaar geleden. En 2 weken geleden is er eindelijk iemand veroordeeld voor de moord op Tupac. Een jury in Las Vegas achtte Dwayne Davis, oftewel Kevy D, schuldig aan moord met voorbedachte raden omdat hij de aanslag zou hebben georganiseerd. En in oktober hoorde

Dit leverde Green Day in 2006 de Grammy voor Record of the Year op. Een punkband uit Californië die ineens de belangrijkste plaat van het jaar had gemaakt. Dat was Boulevard of Broken Dreams. Bijna middernacht, tot zover de Top 4000 Classics van Radio 10. Morgenavond is er weer een nieuwe, met Wouter, want Edwin die ligt er even af. En dit liedje flopte in 1982, maar werd een jaar later alsnog een nummer 1 hit in Amerika. Dat is te danken aan de soapserie General Hospital. De makers gebruikten het namelijk als liefdesthema onder de scènes met het populaire personage Luke Spencer. Miljoenen Amerikanen zwijmelden weg op Baby Come To Me. Dit zijn Perry Austin en James Ingram. Fijne nacht.

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruglevende kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Radio 10. Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e maakte Zverev het snel af. Het is zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxen. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op rij.

0: Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu 1 zetel meer te krijgen dan het blok met de rechtse partijen, dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Deze week, de Radio 10 staat op.